0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
1: Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw, slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed.
2: Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord.
3: Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg.
4: En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de reflecting pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
5: Het weer tot slot.
6: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
1: Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw, slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed.
2: Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord.
3: Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg.
4: En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de reflecting pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
5: Het weer tot slot.
6: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
1: Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw, slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed.
2: Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord.
3: Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg.
4: En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de reflecting pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
5: Het weer tot slot.
6: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.

bruiloft, dat is heus een feest. Het mooiste in je leven. Je hebt elkaar die grote dag, het jaar wordt dan gegeven. Er wordt gefeliciteerd, gespeecht, gezongen en geklonken. Op de gezondheid van het paar, een glaasje wijn gedronken. Zingt allen even mee, dat is een goed idee. Hoera voor de bruidegom en voor zijn lieve bruidje. Die Betty is gelukkig, dat zie je aan haar snuitje. Wim dacht bij zichzelf, alleen is maar alleen. Betty Cohen is nu mevrouw Duveen. Die Betty had een reuze chance bij alle jonge mannen. Om haar te krijgen hebben

Wim die ken ik zelf zeer goed van de Bijenkorf Calculatie. Hij was daar net als ik toen was, directeur der organisatie. Wij pakten daar de waren uit en schreven daar de kaartjes. Om 12 uur was het partie, dan gooiden we met taartjes 6 centen uit je zak van juffrouw Mietje.

0: We leven tegenwoordig in zeer moeilijke tijden. Wij hopen dat men ons hier uit zeer spoedig mag bevrijden. Toch ben ik zeker, wordt uw leven door een zon beschenen. De stralen breken echter door, als de oorlog is verdwenen. Door pessimisme loop je kans om in de put te raken. Een echtpaar zoals jullie bent, kan iets van het leven maken.
1: Wij zingen extra light, het refreintje tot besluit.
2: En u zingt allemaal even mee?

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Grote bosbranden in Zuid-Frankrijk hebben geleid tot de ontruiming van meerdere campings. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De Franse regering heeft inmiddels een crisisteam samengesteld om de situatie aan te pakken. Er wordt groot materieel ingezet om het vuur te bestrijden, waaronder meerdere blusvliegtuigen. De populaire Turkse stand-up comedian Deniz Göktaş is aangehouden vanwege het openlijk beledigen van religieuze waarden. In zijn in Istanbul gefilmde show maakte hij grappen over onder andere president Erdogan en de staat van het land. Die show werd binnen een week ruim 7 miljoen keer bekeken. Hij noemt de president in zijn show onder meer een dictator. De verdachte van de bomaanslag in Monaco van afgelopen maandag is geïdentificeerd. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw. De verdachte liet maandagavond een rugzak met een explosief achter bij de ingang van een woning. Bij de daaropvolgende explosie, waarbij vermoedelijk bouten en kleine kogels zijn gebruikt, raakten 3 personen zwaar gewond. De vrouw vluchtte na de daad de grens met Frankrijk over. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. En de Tweede Kamer wil dat het mogelijk wordt om een langere rijontzegging op te leggen na een zwaar ongeluk door roekeloos rijgedrag met blijvend letsel of een dodelijke afloop. De Kamer vraagt het kabinet om uit te zoeken of bijvoorbeeld een langdurig of permanent rijverbod tot de opties behoort. Nu is het zo dat een rechter een rijverbod van 5 jaar mag opleggen na het veroorzaken van een ernstig ongeluk. Het weer nog. De zon zal vandaag flink gaan schijnen. Het blijft droog bij temperaturen van 19 tot 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We zien dan een mix van zon en wolken. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Grote bosbranden in Zuid-Frankrijk hebben geleid tot de ontruiming van meerdere campings. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De Franse regering heeft inmiddels een crisisteam samengesteld om de situatie aan te pakken. Er wordt groot materieel ingezet om het vuur te bestrijden, waaronder meerdere blusvliegtuigen. De populaire Turkse stand-up comedian Deniz Göktaş is aangehouden vanwege het openlijk beledigen van religieuze waarden. In zijn in Istanbul gefilmde show maakte hij grappen over onder andere president Erdogan en de staat van het land. Die show werd binnen een week ruim 7 miljoen keer bekeken. Hij noemt de president in zijn show onder meer een dictator. De verdachte van de bomaanslag in Monaco van afgelopen maandag is geïdentificeerd. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw. De verdachte liet maandagavond een rugzak met een explosief achter bij de ingang van een woning. Bij de daaropvolgende explosie, waarbij vermoedelijk bouten en kleine kogels zijn gebruikt, raakten 3 personen zwaar gewond. De vrouw vluchtte na de daad de grens met Frankrijk over. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. En de Tweede Kamer wil dat het mogelijk wordt om een langere rijontzegging op te leggen na een zwaar ongeluk door roekeloos rijgedrag met blijvend letsel of een dodelijke afloop. De Kamer vraagt het kabinet om uit te zoeken of bijvoorbeeld een langdurig of permanent rijverbod tot de opties behoort. Nu is het zo dat een rechter een rijverbod van 5 jaar mag opleggen na het veroorzaken van een ernstig ongeluk. Het weer nog, de zon zal vandaag flink gaan schijnen. Het blijft droog bij temperaturen van 19 tot 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We zien dan een mix van zon en wolken. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag na dag.
2: Dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rozo Radio.
4: Hoe moet het? Waarom is er niet zoiets als seksles? Waarom niet? Waarom niet? Als keuzevak bijvoorbeeld. Waarom niet? Als je een muziekinstrument wil leren bespelen, dan zijn er ook scholen voor. Muziekscholen. Ja, als je over muziek zijn ook dingen bekend. Daarbij gaat ook niet iedereen opnieuw het wiel uitvinden. Daar zijn dingen over geschreven die doorgegeven kunnen worden en dat gebeurt ook. Als je een blokfluit hebt, dan ga je toch ook niet 's nachts na het uitgaan in een steegje in het donker er een beetje zitten friemelen. Dat je dan ook wel weet dat je erop kunt blazen en je weet ook waar hopelijk, maar dat je dan verder maar lukraak een beetje vasthoudt. Je kan hem niet eens goed zien. Als je je vingers al op de gaatjes kunt zetten, kun je die gaatjes niet eens goed zien. En stel dat dat allemaal lukt, dan weet je nog niet eens wat voor muziek je er allemaal uit kan halen. Nee, als je het wil leren, blokfluit spelen, dan is er de mogelijkheid om je aan te melden bij een erkende vakmuziekschool. Met gediplomeerde docenten die je bij goed daglicht of 's avonds in een goed verlicht lokaal in een rustig tempo. In ieder geval de basisbeginselen. En zo je wilt het specifiekere werk. Ja, de kneepjes. Ja, alle ins en outs van het houten blaasinstrument kunnen bijbrengen. En dan krijg je ook nog huiswerk mee. Om het leerproces te bespoedigen en het geleerde door middel van thuisoefening te laten bezinken ten einde het muziek maken als ambacht volledig onder de knie te krijgen.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De verdachte van de bomaanslag in Monaco van afgelopen maandag is geïdentificeerd. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw. De verdachte liet maandagavond een rugzak met een explosief achter bij de ingang van een woning. Bij de daaropvolgende explosie, waarbij vermoedelijk bouten en kleine kogels zijn gebruikt, raakten 3 personen zwaar gewond. De vrouw vluchtte na de daad de grens met Frankrijk over. Grote bosbranden in Zuid-Frankrijk hebben geleid tot de ontruiming van meerdere campings. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De Franse regering heeft inmiddels een crisisteam samengesteld om de situatie aan te pakken. Er wordt groot materieel ingezet om het vuur te bestrijden, waaronder meerdere blusvliegtuigen. 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de Franse zanger Patrick Bruel wegens verkrachting en aanranding. Deze nieuwe beschuldigingen volgen kort op een eerdere aanklacht van vorige maand, toen justitie hem ook al beschuldigde van poging tot verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. En de Tweede Kamer wil dat het mogelijk wordt om een langere rijontzegging op te leggen na een zwaar ongeluk door roekeloos rijgedrag met blijvend letsel of een dodelijke afloop. De Kamer vraagt het kabinet om uit te zoeken of bijvoorbeeld een langdurig of permanent rijverbod tot de opties behoort. Nu is het zo dat een rechter een rijverbod van 5 jaar mag opleggen na het veroorzaken van een ernstig ongeluk. Het weer nog. De zon zal vandaag flink gaan schijnen. Het blijft droog bij temperaturen van 19 tot 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We zien dan een mix van zon en wolken. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Reddingswerkers hebben een man levend onder het puin vandaan gehaald nadat hij ruim een week vast zat door de aardbeving in Venezuela. Het gaat om de 43-jarige bewaker Hernan Giel. Hij werd gisterochtend lokale tijd gered uit een ingestort winkelcentrum waar hij sinds de bevingen op 24 juni vast zat. Hij was aan het werk toen de boel instortte. Terwijl het complete winkelcentrum van 8 verdiepingen tegen de vlakte ging, bleef zijn kleine beveiligingscabine wonder boven wonder overeind. En dat heeft zijn leven gered. Vrachtwagenchauffeurs die nog wachten op een tolkastje krijgen voorlopig nog geen boete. Omdat de levering wat achterloopt, heeft de minister besloten een coulanceperiode in te stellen. Dat laat de RDW weten. Sinds 1 juli moet de vervoerder zo'n kastje achter de voorruit hebben. Dat ding houdt bij hoeveel kilometers ze maken, zodat ze tol per gereden kilometer betalen. 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de Franse zanger Patrick Bruel wegens verkrachting en aanranding. Deze nieuwe beschuldigingen volgen kort op een eerdere aanklacht van vorige maand, toen justitie hem ook al beschuldigde van poging tot verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. En het voelt voor de medewerkers als een flinke klap dat gulpenbier wordt verkocht aan Gols. De directeur vertelt aan L1 dat het familiebedrijf het hoofd nog amper boven het water kon houden en dat hij er nachten van wakker heeft gelegen. Sinds 2018 laten we alcohol steeds vaker staan en door de dalende bierverkoop moesten ze wel een stap zetten. Er is ook goed nieuws voor het personeel. De 60 werknemers behouden allemaal hun baan. Het weer nog. De zon zal vandaag flink gaan schijnen. Het blijft droog bij temperaturen van 19 tot 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We zien dan een mix van zon en wolken. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

notre impuissance à les aider. Et nos amours qui ont

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Schiphol en andere grote Europese vliegvelden dreigen deze zomer helemaal vast te lopen. De boosdoener is een nieuw Europees douanesysteem voor reizigers van buiten de EU. Dat zoveel kinderziektes heeft dat de situatie intussen onhoudbaar wordt genoemd. Sinds april krijgen deze reizigers bij aankomst in een Schengenland geen stempel meer in hun paspoort. In plaats daarvan worden hun paspoort, gezicht en vingerafdrukken digitaal opgeslagen. De invoering van het systeem zorgde de afgelopen maanden al voor lange wachtrijen, gemiste aansluitingen en vertraagde vluchten. Duizenden werknemers van Mercedes-Benz protesteren vandaag tegen de geplande bezuinigingen van de autofabrikant. Hierbij moet het personeel onder andere langer werken voor hetzelfde salaris. Ook demonstreren ze tegen het grote banenverlies in de hele Duitse auto-industrie. De vakbond waarschuwt alvast voor een hete zomer met acties in de autosector. Vrachtwagenchauffeurs die nog wachten op een tolkastje krijgen voorlopig nog geen boete. Omdat de levering wat achterloopt, heeft de minister besloten om een coulanceperiode in te stellen. Sinds 1 juli moeten vervoerders zo'n kastje achter de voorruit hebben. Dat ding houdt bij hoeveel kilometers ze maken, zodat ze tol per gereden kilometer betalen. En het voelt voor de medewerkers als een flinke klap dat gulpen in bier wordt verkocht aan Gols. De directeur van het Limburgse bedrijf vertelt aan L1 dat het familiebedrijf het hoofd nog amper boven water kon houden en dat hij er nachten van wakker heeft gelegen. De oorzaak van het probleem is dat we steeds minder bier drinken, maar er is ook goed nieuws voor het personeel. De 60 werknemers behouden allemaal hun baan. Het weer nog, veel zon vandaag en het is droog, temperaturen tussen 19 en 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We hebben een mix van zon en wolken, al is er in het noorden kans op regen of een bui. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Goedemiddag allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Schijven die Blijven. We gaan in snel tempo richting van de zomer. En het is een traditie dat we in zomerse tijden op vakantie gaan. Dat geldt ook voor ons programma. Later daarover meer. Intussen hebben Anton en ik de nodige tijd er weer in gestoken om een heerlijk programma te maken. We gaan platen draaien voor elk wat wils, maar we blijven op de rails. Smeer je nog snel even in als je naar buiten gaat. Neem een makkelijke houding aan. Zet wat versnaperingen in het zicht. En draai de knop van je toestel naar een hoger volume. Dan zijn we samen op tijd en klaar voor de eerste van vandaag.

Na ons openingstune werd ons programma geopend door een paar goede oude bekenden. Namelijk de inmiddels gestopte Haagse band Golden Earring. Je hoorde één van hun vele grote hits, The Sound of Screaming Day, een werkstuk uit 1964. En het klinkt misschien wat nonchalant, maar de jongens van Patermoes Groen, die reageerden hierop wat verdwaasd met hun Laat maar waaien. Voor een amoureus liefdesliedje gaan we naar Frankrijk.

alles grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen, wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die

Michel Sardou is een Franse chansonnier en acteur, afkomstig uit een artiestenfamilie. Zijn vader was een zanger, cabaretier en acteur. Zijn moeder was een zangeres en een actrice. Hij had het dus niet van vreemden. Zijn grootste succesnummer had hij dan ook in Nederland in 1973 met L'Amadi d'Amour. Ook als acteur stond hij met succes op de planken. Alleen al met het theaterstuk L'Homme Question stond hij 160 dagen in het theater. Michel is intussen 79 jaar en nog steeds volop actief. En je zou er hoofdpijn van krijgen. Volgens Tol Hansen dan toch. En dan nu een lied over een wreed Afrikaans heerser.

Eind jaren 80 werd er op de tv een indringende, maar o zo populaire serie uitgezonden, Sakazulu genaamd. Het verhaal ging over een nietsontziende krijgsheer die tussen 1787 en 1828 een schrikbewind voerde in het oosten van Zuid-Afrika. De serie was een grote tv-hit. De tune We Are Growing werd gezongen door Margaret Sengana. En Johnny Gold was kennelijk blij dat die Zulu-koning eindelijk was vertrokken. Want hij zong Houdoe, hey! Een schijven die blijven aflevering zonder Tiroler klanken kunnen we niet laten passeren.

Liefhebbers van Tiroler muziek komen in ons programma niets tekort. Zo ook vandaag met het Power Trio Tirol. Ze presenteerden Ein Walzer für die Liebe. En regiozanger Jeroen van Zelst, vooral bekend in Midden-Brabant, kennen we onder andere van Hef het glas, Ze is veel ouder en Cola of Sinas. Je hoorde van hem dit keer Boeren, een single uit 2015. En we weten dat er veel accordeonluisteraars naar ons programma luisteren. Speciaal voor hun is deze plaat bedoeld.

Er zijn meer accordeonbewonderaars waar wij ons van bewust zijn. Het is een instrument dat mensen kennelijk doorgaans in een vrolijke stemming brengt. Graag gaan wij hierin mee. Evi speelde de accordeonvrienden polka. En Queen zong in 1978 over de bicycle race, een nummer geïnspireerd door de Tour de France. De bijgaande videoclip deed veel stof opwaaien door de rare belgeluiden en de naakte wielrensters. Het is meer dan de hoogste tijd voor onze jeugdplaat van deze week.

0: blijven zitten tijdens het draaien.
1: Bij schijven die blijven.
0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Op Rozo Radio.

We kennen allemaal de moederdag en de vaderdag. Ja, er bestaat zelfs een dag van de aardappel. Een kattendag en een bedplasserdag. Een dag van de roodharige, om er zomaar even een stuk of 3-4 te noemen. Maar hoe zit het met het speciale kinderdag? De Kinderen voor Kinderen die vroegen zich dat muzikaal af. En wij hadden er zelf ook geen antwoord op. En de Pipkings brachten in 1970 een opvallend plaatje uit en noemden dat Gimme That Thing. En deze single werd in 1958 geen succes.

0: money in your palm.
1: De Amerikaanse zanger en gitarist Hank Mizell bracht in 1958 de plaat Jungle Rock uit. In 1978 probeerde hij dat nog eens. Vooral in Europa scoorde hij er dit keer wel mee. Hij haalde er zelfs de top 40 mee. En het cocktailtrio vond de vorige single een plaatje. En lieten dat weten door de fotograaf. En als je deze plaat hebt gehoord, dan gaan we ervan uit dat je het met ons eens bent. Dat onze Schijven die Blijven show door moet gaan.

De Amerikaanse rockband The Three Dog Night bestond officieel van 1968 tot 1975. In die tijd hadden ze in Amerika 19 gouden en 2 platina platen verzameld. In ons land ging het wat minder vlot. In 1974 was er in ons land een uitschieter met The Show Must Go On. Het leverde hun 9 weken top 40 op. En Rob de Nijs had in 1964 een lekker coverplaatje getiteld Jij Alleen. En als je een geregeld kijker bent naar de muziekzender TV Oranje, dan zal deze zangeres je zeker bekend voorkomen.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In Turkije is veel woede ontstaan over de aanhouding van de populaire stand-up comedian Göktaş. Hij werd gisteren meegenomen voor verhoor toen hij uitstapte op het vliegveld van Istanbul. Göktaş wordt beschuldigd van het beledigen van de islam en president Erdogan. Grappen maken over dit soort onderwerpen gebeurt bijna nooit in Turkije omdat het strafbaar is. Vandaag is de laatste schooldag in regio Noord, wat betekent dat de zomervakantie begint. En die start in heel Europa warm. Wie naar het buitenland vertrekt, krijgt hoogstwaarschijnlijk te maken met veel hitte. In Frankrijk, Italië, Turkije en Spanje is het heet met temperaturen tussen 30 en 35 graden. En in Portugal kan de thermometer op sommige plekken de 47 graden aantikken. Daar is vanwege het gevaar op bosbranden de noodtoestand uitgeroepen. Schiphol en andere grote Europese vliegvelden dreigen deze zomer helemaal vast te lopen. De boosdoener is een nieuw Europees douanesysteem voor reizigers van buiten de EU, dat zoveel kinderziektes heeft dat de situatie intussen onhoudbaar wordt genoemd. Sinds april krijgen deze reizigers bij aankomst in een Schengenland geen stempel meer in hun paspoort. In plaats daarvan worden hun paspoort, gezicht en vingerafdrukken digitaal opgeslagen. De invoering van het systeem zorgde de afgelopen maanden al voor lange wachtrijen, gemiste aansluitingen en vertraagde vluchten. En duizenden werknemers van Mercedes-Benz protesteren vandaag tegen de geplande bezuinigingen. Hierbij moet het personeel onder andere langer werken voor hetzelfde salaris. Ook demonstreren ze tegen het grote banenverlies in de Duitse auto-industrie. Het weer nog, veel zon vandaag en het is droog, temperaturen tussen 19 en 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We hebben een mix van zon en wolken, al is er in het noorden kans op regen of een bui. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.

Monica West is een Nederlandse zangeres die met een regelmaat te zien en te horen is op TV Oranje. Vrijwel elke maand verschijnt ze met een nieuwe single en de daarbij horende videoclip. Het zojuist gehoorde nummer Hey Ouwe Joe dateert van enkele maanden geleden. En van een geheel ander kaliber is de plaat Midnight Blue van de Engelse mezzosopraan Louise Tucker. We mochten deze dame al eens ooit eerder in ons programma ontmoeten. We gaan even tijd nemen voor een zogenaamde vrijgevochten zangeres.

0: meer aan.
1: Mam! Mama!
0: Ja, wat is er?
1: Ze zijn er weer.
0: Wie?
1: De schijven die blijven.
2: Op Rozo Radio.

De Amsterdamse Adele Bloemendaal was actief in het cabaret, speelde toneel, was bekend met zingen. Ook in tv-series dook ze met de regelmaat op. Als 50-jarige stond ze zelfs in de Playboy. Bekend was ze ook met carnaval. In 1972 scoorde ze met Wat heb je gedaan, Daan? Typisch voor haar was dat toen ze op 84-jarige leeftijd werd gecremeerd, er een rode clownsneus op haar kist lag. En de Engelse popgroep Christie had in 1976 een miljoenenhit met Yellow River. In Nederland betekende dat 14 weken Veronica top 40. We gaan spontaan zingen en voorzichtig meespringen.

Onze huiszangeres Jetty Paletti zorgt altijd voor plezier en sfeer. In 2008 trok ze er weer eens de stoute schoenen bij aan en had ze een top 100 nummer met Hey Knul. En Juan Pardo is een inmiddels 84-jarige in Spanje geboren zanger die in 1980 een hit scoorde met No Miables. Het nummer kwam zelfs in de top van de Mexicaanse hitparade te staan. Kun je nagaan. En dan gaan we nu allemaal eens lekker instrumentaal.

0: misschien.
1: Je hoorde de Shadows. Je weet wel, die oude begeleidingsgroep van Cliff Richard, instrumentaal met Theme for a Young Lovers. Een opname uit 1990. En Herman van Veen, die kennen we als een podiumkunstenaar, een schrijver, een muzikant, een acteur en een componist. En als je dan ook nog weet dat hij opgeleid is voor violist en muziekpedagoog, dan weet je dat het nummer Opzij niet zomaar uit de lucht is komen vallen. En deze Engelse zangeres werd tweede op het Euro Song Festival in 1970.

De Engelse zangeres Mary Hopkin vertegenwoordigde Engeland in 1970 op het Euro Songfestival. Zij werd daar tweede met Knock Knock Who's There. Het werd een begin van een grootse carrière. Wij draaiden een van haar betere hits en dat was Those Were The Days. En van Jan Smit hoorden we het nummer Van Goes naar Permanent. Maar dan in de uitvoering van jaren geleden, toen Jan Smit nog Jantje Smit was. En als je wat ouder bent, moet dit muziekje bekend voorkomen.

0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Bij schijven die blijven.
0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Op Rozo Radio.

Op zeezender Radio Veronica was dagelijks om 18 uur een verzoekplatenprogramma te horen met de titel Jukebox. Het werd gepresenteerd door de DJ Stan Haag. Wij draaiden de tune die werd gespeeld door het Norman Petty Trio. En Mankenelis liet ons weten nog steeds een grote wens te hebben. Oh, had ik maar twee benen. We gaan steeds meer in de richting van de zomer en daar hoort de zon bij.

weer als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek. Zou ze missen, al die mensen.

George Harrison was een Beatle-gitarist die veel te jong in 2001 is overleden. Hij begon zijn carrière bij The Quarrymen, een band die de voorloper was van de Beatles. Hij is als solist bekend geworden met nummers als Bangladesh, My Sweet Lord en Give Me Love. Je hoorde Here Comes the Sun uit 1970. En Rudolf Kesselaar was een entertainer die we beter kennen onder zijn artiestennaam Rudy Karel. Zijn hoogste tijdlied haalde in 1968 de hitparades. En deze club staat bekend om hun levensliedjes en carnavalskraaks.

De muziekgroep Alle 13 Janken kennen we van hun levens- en carnavalskrakers. Nummers als De Witte Eend, Arrogante Kwal, Mosquito en Kieltje, die hangen ons nog vers in het hoofd. Het nummer Hopsasa wordt in dit rijtje nog wel eens vergeten. Reden voor ons om het nog eens te laten horen. En As Tears Go By van Marianne Faithfull komt niet bedoeld toch een beetje over als een verdrietig en wat mistroostig nummer. En deze zanger is bekend geworden door het zingen van liederen over Amsterdam.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is een man om het leven gekomen. Er zijn 7 mensen aangehouden. Het incident vond plaats rond 6:30 op het kruispunt van de Nieuwe Binnenweg in de Maternesse Laan. Buurtbewoners hoorden naar eigen zeggen meerdere schoten. Over de identiteit van de betrokkenen is nog niets bekendgemaakt. In Pakistan zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen nadat een bus in een diep ravijn stortte. Dat melden de hulpdiensten. Vermoedelijk reed de bus te snel, maar een onderzoek moet de precieze oorzaak nog uitwijzen. Vandaag is de laatste schooldag voor regio Noord, wat betekent dat de zomervakantie begint. En die start in heel Europa warm. Wie naar het buitenland vertrekt, krijgt hoogstwaarschijnlijk te maken met flinke hitte. In Frankrijk, Italië, Turkije en Spanje is het heet met temperaturen tussen 30 en 35 graden. En in Portugal kan de thermometer op sommige plekken zelfs 47 graden aantikken. En duizenden werknemers van Mercedes-Benz protesteren vandaag tegen de geplande bezuinigingen. Hierbij moet het personeel onder andere langer werken voor hetzelfde salaris. Ook demonstreren ze tegen het grote banenverlies in de Duitse auto-industrie. Dan nog het weer. Vanmiddag is er een mix van zon en stapelwolken, maar vanuit het zuidwesten wordt het langzaamaan zonniger. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden op de Wadden tot 21 of 22 graden in het midden. In het zuidoosten van Brabant en in Limburg kan het zelfs 24 of 25 graden worden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Ze ontwaken om een uur of vier. Ze ontbijten met een kleintje bier. Ze gaan uit omdat er thuis niets wacht.

charmant, omdat papa een centen geeft. Hun onmacht is hun hoogste macht. De nutteloze.

Poëzie die geen van hen kent, de romans die geen van hen schreef, de vrouw die bij geen van hen bleef. De grap waarom geen van hen lacht,

liefde zijn ze zo berooid. Het was, ze was, zo zacht. Ze was, ach, dat begrijpt u nooit. De nutteloze van de nacht. Ze nemen nog een laatste glas, wachten nog een laatste grap. En dan het allerlaatste glas, de laatste dans, de laatste stap. Het laatste verdriet, de laatste klacht. De nutteloze van de nacht. Kom, kom, kom huil met mij. Vriendin, kom hier, vriendin, kom hier. Vooruit, kom hier. Nee, nee, blijf, blijf. Kom, kom, kom huilen met mij. Laat ons huilen.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedemiddag, dit is het nieuws. Tijdens de hittegolf van eind juni zijn in Frankrijk zeker 2000 mensen meer overleden dan normaal. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal sterfgevallen hoger. Volgens de Franse overheid speelde ook de eenzaamheid een rol, omdat ouderen niet altijd de nodige hulp krijgen tijdens de extreme hitte. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt. Qatar hervat de export van vloeibaar aardgas via de Straat van Hormuz. Volgens Bloomberg is een LNG-tanker onderweg vanuit de Qatarese haven Ras Laffan. De export lag tijdelijk stil na een aanval afgelopen zaterdag op een tanker met Qatarese olie. Ook andere lege LNG-schepen naderen inmiddels de belangrijke vaarroute. De man die donderdagnacht zwaar gewond raakte bij een schietpartij op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is overleden. De politie heeft inmiddels 7 mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident. Of de schietpartij verband houdt met een eerder schietincident in dezelfde straat, wordt nog onderzocht. En Iran verwacht de komende dagen miljoenen bezoekers bij de uitvaart van Ayatollah Ali Khamenei. De ceremonie duurt bijna een week en moet volgens de autoriteiten uitgroeien tot een massale blijk van steun aan het regime. Er worden processies gehouden in meerdere steden en de veiligheidsmaatregelen zijn flink aangescherpt. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het
1: uur na

0: Rozo Radio. Internet Radio.
1: We rijden met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en...

maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen halen zij ons in. Wat

Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daar

weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 werst en in Den Haag, daar woon ik graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 werst en daar was laatst een meisje los.

0: we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet haar afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want ons komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Ja, je ziet er veel dit jaar.

Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws. De economische activiteit in de eurozone is vrijwel tot stilstand gekomen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global kampen bedrijven opnieuw met hogere energieprijzen en verstoringen in de toeleveringsketen. Ook is er meer onzekerheid. Vooral de industrie heeft het moeilijk, terwijl de dienstensector nog voor enige groei zorgt. Wetenschappers verwijzen steeds vaker naar niet bestaande bronnen in hun artikelen door het gebruik van AI. Onderzoekers zien een duidelijke toename van zogenaamde spookbronnen, verwijzingen naar studies die helemaal niet bestaan. Volgens deskundigen onderstreept dat het belang van menselijke controle op onderzoek en publicaties. Tijdens de hittegolf van eind juni zijn in Frankrijk zeker 2000 mensen meer overleden dan normaal. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal sterfgevallen hoger. Volgens de Franse overheid speelde ook de eenzaamheid een rol, omdat ouderen niet altijd de nodige hulp krijgen tijdens de extreme hitte. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt. En er komt een vacature voor een nieuwe nationale ombudsman. Renier van Zutphen stopt op 1 april volgend jaar, na afloop van zijn tweede termijn. Van Zutphen leidde de organisatie sinds 2015 en uitte geregeld kritiek op de overheid. Onder meer over Groningen, de toeslagenaffaire en de opvang van asielzoekers. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het uur na uur.

overture. Met een slotgoor de finale stond in mol. Toen het klaar was speelde Pietje van de Buren. De compositie dreunde in hotstyle door zijn bol. Toen viel hij flauw op één krapo. Het kunnen er ook twee geweest zijn. En Johnny en Joan zongen door de radio. Zingt u allemaal met ons mee?

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedemiddag, dit is het nieuws.
1: De Poolse premier Tusk denkt dat Oekraïne de spanningen met Polen wil verminderen. De relatie tussen de buurlanden verslechterde door een ruzie over een omstreden Oekraïense legereenheid uit de Tweede Wereldoorlog. Tusk noemde de ruil schadelijk voor beide landen, die de afgelopen jaren juist nauw samenwerken in de oorlog met Rusland. De FIOD heeft 3 verdachten aangehouden op verdenking van het witwassen van ongeveer 100 miljoen euro. Het gaat om een man en 2 vrouwen uit Rotterdam en Den Haag. Volgens justitie zou het geld afkomstig zijn uit internationale fraude en via een netwerk van bedrijven zijn weggesluist. Bij doorzoekingen zijn woningen doorzocht en is beslag gelegd op bankrekeningen en luxe goederen. De economische activiteit in de eurozone is vrijwel tot stilstand gekomen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global kampen bedrijven opnieuw met hogere energieprijzen en verstoringen in de toeleveringsketen. Ook is er meer onzekerheid. Vooral de industrie heeft het moeilijk, terwijl de dienstensector nog voor enige groei zorgt. En tijdens de hittegolf van eind juni zijn in Frankrijk zeker 2000 mensen meer overleden dan normaal. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal sterfgevallen hoger. Volgens de Franse overheid speelde ook de eenzaamheid een rol, omdat ouderen niet altijd de nodige hulp krijgen tijdens de extreme hitte. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Het gaat om boetes voor lichtere verkeersovertredingen die volgens de rechter niet meer in verhouding stonden tot andere strafbare feiten. De uitspraak biedt mogelijk perspectief aan automobilisten die met de hogere bedragen te maken kregen. Staatssecretaris Aerts van Digitale Economie en Soevereiniteit wil dat de overheid het cloudgebruik meer in eigen hand krijgt. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat wordt gewerkt aan een zogeheten soevereine overheidscloud op eigen datacenters. Doel is minder afhankelijk te worden van grote buitenlandse techbedrijven en meer grip te krijgen op de veiligheid van overheidsgegevens. De Poolse premier Tusk denkt dat Oekraïne de spanningen met Polen wil verminderen. De relatie tussen de buurlanden verslechterde door een ruzie over een omstreden Oekraïense legereenheid uit de Tweede Wereldoorlog. Tusk noemde de ruil schadelijk voor beide landen, die de afgelopen jaren juist nauw samenwerken in de oorlog met Rusland. En de economische activiteit in de eurozone is vrijwel tot stilstand gekomen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global kampen bedrijven opnieuw met hogere energieprijzen en verstoringen in de toeleveringsketen. Ook is er meer onzekerheid. Vooral de industrie heeft het moeilijk, terwijl de dienstensector nog voor enige groei zorgt. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws.
1: NAVO-landen zijn het eens geworden over 140 miljard euro aan steun voor Oekraïne in de komende 2 jaar. Een deel van dat geld was al eerder toegezegd, maar de afspraak geldt als een bevestiging van blijvende steun aan Oekraïne. Daarmee willen de bondgenoten ook laten zien dat er binnen de NAVO brede steun blijft voor Oekraïne. Het kabinet trekt 450 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van een ondergrondse opslag voor waterstof. Het geld is bedoeld voor de aanleg en voorbereiding van de opslaglocaties in onder meer zoutcavernes en lege gasvelden. Volgens het kabinet is de opslag nodig om in de toekomst voldoende duurzame energie beschikbaar te houden. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Het gaat om boetes voor lichtere verkeersovertredingen die volgens de rechter niet meer in verhouding stonden tot andere strafbare feiten. De uitspraak biedt mogelijk perspectief aan automobilisten die met de hogere bedragen te maken kregen. En op Saba en Sint-Eustatius zijn de eerste geldautomaten van de Nederlandse bank geopend. Opvallend, want op de twee Caribische eilanden betaal je niet met euro's, maar met Amerikaanse dollars. De extra geldautomaten moeten het voor de inwoners en bezoekers makkelijker maken om contant geld op te nemen. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het
2: uur na uur. Dag!

met tranen. Zo voel ik mij vandaag. Geproefd van het leven. Zoveel vrienden, ongeveer.

zweet en tranen. Zei ik vrienden, dag vrienden, de koek is op.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedemiddag, dit is het nieuws.
1: Hoofdrolspelers uit de coronatijd worden opnieuw bedreigd rond de parlementaire verhoren over de coronacrisis. De enquêtecommissie spreekt van fysieke en digitale bedreigingen van getuigen. Volgens de commissie zijn de spanningen rond de aanpak van de pandemie, jaren na dato, nog altijd groot. De verhoren moeten meer duidelijkheid geven over de keuzes die tijdens de coronacrisis zijn gemaakt. NAVO-landen zijn het eens geworden over 140 miljard euro aan steun voor Oekraïne in de komende 2 jaar. Een deel van dat geld was al eerder toegezegd, maar de afspraak geldt als een bevestiging van blijvende steun aan Oekraïne. Daarmee willen de bondgenoten ook laten zien dat er binnen de NAVO brede steun blijft voor Oekraïne. Het kabinet trekt 450 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van een ondergrondse opslag voor waterstof. Het geld is bedoeld voor de aanleg en voorbereiding van de opslaglocaties in onder meer zoutcavernes en lege gasvelden. Volgens het kabinet is de opslag nodig om in de toekomst voldoende duurzame energie beschikbaar te houden. En er is mogelijk goed nieuws voor automobilisten. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Volgens de rechter zijn vooral boetes voor lichtere verkeersovertredingen te hard gestegen. Mogelijk is het voor sommige automobilisten de moeite waard om nog eens goed naar hun verkeersboetes te kijken. Tot slot nog het weer. Vanavond is het droog en schijnt de zon nog geregeld. Het blijft ook nog lang aangenaam met zo'n 13 tot 17 graden. Komende nacht trekt over het noorden wat bewolking met kans op lichte regen. In de nacht koelt het af naar zo'n 11 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Een goedenavond.
1: Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire enquêtecommissie Corona zijn fysiek en digitaal bedreigd. Dat gebeurde vlak voor hun verhoor en soms ook daarna. Onacceptabel, dat vindt de commissievoorzitter Daan de Kort. Hij kon niet zeggen of er aangifte is gedaan. Dat is aan de bedreigde personen zelf. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen personen die zich online racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal tegen Marokko. Kluivert, Timber en Somerville misten vanaf 11 meter. Zij kregen na afloop op social media te maken met discriminatie. Een 17-jarige jongen is veroordeeld voor het medeplegen van een poging een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam te laten ontploffen. Dat was in september vorig jaar. Hij krijgt daarvoor 200 dagen jeugddetentie, waarvan 184 voorwaardelijk met aftrek van voorarrest. Ook moet hij een taakstraf doen van 80 uur. Energiebeheer Nederland is begonnen met het vullen van een gasopslag in Grijpskerk. Het staatsbedrijf heeft een overeenkomst gesloten met de Nederlandse aardoliemaatschappij, de eigenaar van de opslag, voor het gebruik tot 1 april volgend jaar. De berging in Grijpskerk was eerder in gebruik door gashandelaar GasTerra, maar die houdt op te bestaan nu de gaswinning in Groningen is gestopt. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer, een goedenavond. In het afgelopen jaar heeft Amsterdam 1836 huurwoningen weer beschikbaar gemaakt voor woningzoekenden. De huizen stonden leeg of werden oneigenlijk gebruikt, dat meldt wethouder Sita Pels van Volkshuisvesting. Met oneigenlijk gebruik wordt bedoeld onderhuur, hennepkwekerijen, illegale hotels en illegale prostitutie. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire enquêtecommissie Corona zijn fysiek en digitaal bedreigd. Dat gebeurde vlak voor hun verhoor en soms ook daarna. Onacceptabel, dat vindt de commissievoorzitter Daan de Kort. Hij kon niet zeggen of er aangifte is gedaan. Dat is aan de bedreigde personen zelf. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen personen die zich online racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal tegen Marokko. Kluivert, Timber en Somerville misten vanaf 11 meter. Zij kregen na afloop op social media te maken met discriminatie. Een 17-jarige jongen is veroordeeld voor het medeplegen van een poging een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam te laten ontploffen. Dat was in september vorig jaar. Hij krijgt daarvoor 200 dagen jeugddetentie, waarvan 184 voorwaardelijk met aftrek van voorarrest. Ook moet hij een taakstraf doen van 80 uur. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.

0: hartelijk goedemorgen. En na een week afwezigheid zijn we er gewoon weer. Kate met Ralf bij Rozo Radio.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen allemaal. Ja, en Kate, die hoorde je net al eventjes. Die zit natuurlijk tegenover mij, zoals altijd. En aan de andere kant van het houtwerk hier, een soort van barretje, ziet er bijna uit. Ja. Zit natuurlijk...
2: Isa.
0: Isa,
2: ja. Ja.
1: Zit ook wel frisse fruitig bij. Nou ja, frisse fruitig.
0: We moeten natuurlijk al even zeggen.
1: Ze heeft
0: het
1: even zwaar.
0: Ze heeft, ja, ja, maar ja. Het is, ja, we klagen hier natuurlijk wat af. En dat mag ook wel. Toen kwam je binnen. Ja. Het was best fris buiten. Best wel lekker eigenlijk.
1: Gewoon lekker, hè? Ja.
0: En hier kom je binnen. Zo, Isa had de deur al openstaan. Ik kom binnen in de studio. En denk, zo, krijg een klap in mijn gezicht.
1: Ja. Ja.
0: Want was het hier weer, of is het hier weer een partijtje heet? Dus als jullie wat geluid horen van een soort van ventilatoren en zo, dat kan.
1: Ja.
0: Want die hebben we lekker aanstaan.
1: Er staan er twee aan.
0: Dus, en vorige week, vorige week was het gewoon niet te doen.
1: Nee, ze waren hier ook gelukkig niet.
0: Nee, toen hebben we maar besloten. Jij was er sowieso niet, hè, Katie. Je had andere verplichtingen.
1: Ja.
0: En Isa en ik hadden echt zoiets van, dat gaan we gewoon echt niet doen. Dus is er een herhaling, is het toen ingezet.
1: Klopt.
0: Maar ja, niks zo leuk als live. Dus daar zijn we gewoon weer.
1: Ja, vind ik ook. En met een heel leuk thema, vind ik zelf.
0: Alweer, we hebben altijd leuke thema's. Hè?
1: Ja, wij denken steeds vast te lopen en dan komt het toch weer...
0: Nee, vastlopen gaat echt niet gebeuren.
1: Nee, gaat zomaar niet. Nee.
0: We zitten wel een beetje met gemengde gevoelens natuurlijk. Alle drie wel een klein tikkie chagrijnig over de afloop van het voetbal natuurlijk.
1: Ja, niet te veel over zeggen, hè? Niet, want dan gaat onze ergernis natuurlijk gigantisch over.
0: Maar goed, toch eventjes als mensen denken van... ik voel een klein beetje een ondertoontje.
1: Nou, dat zou heel goed kunnen. Kan. Ja, misschien omdat we nog slaaptekort hebben. Omdat we natuurlijk een nachtje overgeslaan hebben met het voetbal.
0: Ja,
1: misschien straks nog even de bondscoach.
0: Zou die, ondanks alle teleurstellingen...
1: Ik heb hem een berichtje gestuurd of hij nog heel eventjes een keertje langs zou willen
0: komen. Twee weken geleden was hij ook heel enthousiast.
1: Dus. Daarom. Dus ik wil eigenlijk even weten...
0: En in goede tijden bij Kate met Ralf, ook in slechte tijden dan bij Kate met Ralf.
1: Ja, ik heb nog geen definitief akkoord. Dus
0: als je het weet, dan horen we het graag.
1: Zeker weten.
0: Die zei het net al, een klein beetje leuk thema, tuurlijk. Battle of the Bands.
1: Ja.
0: De Battle of the Bands. We gaan het hebben over de girl bands en de boy bands.
1: Yes.
0: En dat zijn er weer een hoop geweest, hè?
1: Er zijn er zeker een hoop. Ik merk wel, en dan vraag ik me dan ook gelijk af. Ik zit er dan ook wel gelijk weer in mijn jeugd. Of tenminste, toch wel een tijd geleden.
0: Ja.
1: En dan denk ik van, is dat omdat er toen meer waren? Of dat we dat toen gewoon leuk vonden? Want heb jij bands uit het heden echt?
0: Ik Nee, maar ja goed, de vaste luisteraar weet dat ik sowieso altijd wel meer in het verleden met de nummers zit. Dus dat is geen graadmeter.
1: Nee.
0: Is het ook niet misschien gewoon een dingetje, een hype dingetje of zo? Dat het in bepaalde...
1: Dat vraag ik me
0: dat het gewoon meer in is of zo?
1: Ja.
0: Ik weet het niet. Je hebt gelijk. Ik kijk ook even naar de lijst. En,
1: zo jaren 80, 90 waren 80, echt 90, wel veel.
0: Zero's nog een beetje.
1: Dus. Maar mochten er luisteraars zijn die zeggen, ja, maar deze band van nu, hè, echt onder de categorie boyband, girlband.
0: Ja, want dat was nog wel een dingetje, hè? Want ik zat wel even te kijken bij het samenstellen van de lijst. Denk, wat is nou precies de definitie van een boyband of van een girlband?
1: Ja, weet ik eigenlijk ook niet. Want Golden Earring bijvoorbeeld valt er weer niet onder.
0: Ja, en waarom niet eigenlijk?
1: En waarom niet?
0: Omdat ze dan...
1: Ja, dat weet ik eigenlijk
0: Heeft het
1: niet.
0: Te maken met leeftijd? Heeft het te maken met het feit dat een manager de leden echt zo bij elkaar gezocht heeft? Nou, vijf verschillende types.
1: Ze zijn wel vaak bewust bij elkaar geraapt. Dus moeten we nog eens eventjes tussen de nummertjes door...
0: discussie, hè? Wat, is een boy, wat maakt een boyband wat maakt een band een boyband?
1: Of een girlband.
0: Of een girlband.
1: Ja, nou, daar gaan we nog even op onderzoek naar uit. We zijn in ieder geval gestart met een girlband. Dat was de Spice Girls.
0: Ja, een echte girlband, hè?
1: Een echte girlband. Ja, dat was natuurlijk wel de girl power. We luisterden naar het nummertje Wannabe. Het was hun debuutsingle en het bereikte in meer dan 30 landen de nummer 1 positie. Dus dan ben je wel wereldberoemd natuurlijk. Ja, het werd natuurlijk het symbool van de girl power. En hoe kwam het eigenlijk? Nou, in 1994 werd er een advertentie geplaatst voor, daar heb je het alweer, hè, hoe je ze bij elkaar zoekt. Voor 5 meisjes die moesten kunnen zingen, dansen en heel veel persoonlijkheid hebben. En er was dan echt honderden kandidaten kwamen daarop af. En er was echt van, we willen daar gewoon een flinke band mee wegzetten die heel beroemd gaat worden. Nou, dat is gelukt. Ken jij ze nog, Ralf?
0: De namen?
1: Ja.
0: Was dat ook een bijnaam, hè?
1: Ja, precies. Als we nou Melanie Brown.
0: Ja, ik ken ze wel. Dat was Mel B.
1: Ja, en dat was? Welke Spice?
0: Zo. Ik ga het even anders doen. Posh, dat is Victoria Beckham.
1: Posh, Victoria Beckham.
0: Oké, dan hebben we Ginger. Dat was Jerry Halliwell.
1: Ja.
0: Dan hebben we Sporty. Dat was Emma. Nee, dat was Baby. Of zoiets.
1: Dat was Melanie...
0: Sporty was Mel...
1: Sisson.
0: Mel C. Dat was Sporty.
1: Dat was Sporty.
0: Dan had je Baby.
1: Ja.
0: Dat was Emma.
1: Ja. Oh, ik...
0: En dan had je de laatste, dat was dan die jij net zegt, Mel B.
1: Ja.
0: Dat was... niet Spice, nee, Spice, nee.
1: Dat was Scary Spice.
0: Scary Spice.
1: Dan moet ik eigenlijk, dan vraag ik me toch af, moet ik me nou lichtelijke zorgen maken dat jij dit allemaal zo goed weet, of...
0: Moet jij je nog zorgen maken als ik... Nee, hoeft niet. Hoeft niet. Je kent mijn hoofd toch onderhand wel, Katie?
1: Ja, precies.
0: Mijn nutteloze kennis.
1: Nutteloos. Ja, daar hebben we het inderdaad ook over gehad. Op de cursus vorige week. Van, ben je intelligent of heb je gewoon veel feitenkennis?
0: Dat zou jij moeten weten. Kom op zeg, je bent al 50 jaar mijn nicht.
1: Ze begonnen onder de naam Touch. Maar ze vonden dat hun managers destijds veel te veel te zeggen hadden. En toen hebben ze echt het lef gehad om te zeggen van... We kappen ermee, we zoeken een andere platenmaatschappij. Waar we meer vrijheid hebben. En toen werden het de Spice Girls.
0: Dus, ja, dat is echt huge geworden.
1: Ja, dat bedoel ik. Ja. Goed, nou dan gaan we naar...
0: Ja, ook eentje van jou.
1: Oh.
0: Take That.
1: Nou, dat zie ik nou. Hoe komt dat zo?
0: Ik kijk even naar de lijst. Ja. Oh, de eerste nummers zijn van jou.
1: Oh, het is niet door elkaar gemixt, zie ik.
0: Dat maakt helemaal niks uit. Dan pak jij hem lekker door.
1: Nou, dan ga ik Take That doorpakken en dan gaan we direct zo meteen omwisselen met onze nummers.
0: Take That.
1: Nou, dat is natuurlijk... ik dacht een beetje tegenhangen, want dat was meer de Backstreet Boys, denk ik. Van de Spice Girls.
0: Ja, waarom?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, toen was het toch team Spice Girls of team Backstreet Boys?
0: Nou, als je aan mij vraagt, noemen ze mij de band Spice Girls.
1: Ja.
0: En als je aan mij vraagt, noemen ze een boyband, Take That hoor.
1: Oh, toch wel.
0: Ja, Take That.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, dan gaan we gelijk door met dat. We gaan zo meteen luisteren naar een cover van hun. How Deep Is Your Love. Ik heb er gewoon voor gekozen, omdat ik daar een heel mooi nummer vind. En dat is natuurlijk van de Bee Gees, het origineel uit 77. Het was de eerste single van Take That zonder Robbie Williams. Dat was natuurlijk ook wel een dingetje net toen hij wegging. Die natuurlijk mega populair ook in zijn eentje is geworden. Dit nummer stond 3 weken op nummer 1 in de UK en in 2018 hebben ze het weer opnieuw opgenomen en maar dan ook echt met Barry Gibb erbij. Dus dat is natuurlijk wel heel leuk met de originele zanger ervan. Nou, we hebben natuurlijk Take That. Ook daar zal ik de leden eventjes van opnoemen. Of weet jij ze, Ralf?
0: Jawel.
1: Met je feiten.
0: Kom Mark uit. Owen.
1: Ja.
0: Robbie Williams.
1: Ja.
0: Gary Barlow.
1: Yes.
0: Zo. Weet. Howard nog wat?
1: Ja, Howard Donald.
0: En Jason nog wat?
1: Ja, Jason Orange.
0: Ja. Iedereen dacht ook dat Gary Barlow, dat was eigenlijk het muzikale brein achter de hele groep, dat de grote jongen zou worden solo.
1: Ja.
0: Maar Robbie heeft natuurlijk iedereen in de schaduw
1: gezet. Iedereen overtroffen.
0: Ja.
1: Ja. En terecht, hè?
0: Ja, Robbie had ook persoonlijkheid
1: op zich.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Ja. We gaan lekker luisteren naar How Deep Is Your Love.

0: Ja, jullie hoorden New Kids on the Block met Tonight. En dat is nou echt zo'n voorbeeld van een hele vroege boyband. Opgericht in 1984. Nou, dan was 84, je er vroeg bij als boyband. Dit nummer is uit 1990. Uh-huh. En wat ik al zei, echt een boyband. Heel populair. Late jaren 80, begin jaren 90. Vergis je niet, hè? Meer dan 80 miljoen platen verkocht.
1: 80
0: miljoen. Meer dan 80 miljoen platen verkocht. En eigenlijk wel gezien als echte wegbereiders voor de latere boybands. Dat is wel een beetje van, nou, zo moet het dus. Dat is een echte boyband. Andere grote hit van New Kids on the Block, dames?
1: Nee, want ik zit ook echt zo van New Kids on the Block. Dat die zo groot waren. Ja. Omdat ik er zelf weinig mee heb gehad, blijkbaar. Want zeg me niet veel.
0: Als ik het noem, kennen jullie misschien wel Step by Step?
1: Zing hem eens.
0: Step by Step.
1: Ja.
0: Oeh, baby.
1: Ja. Vooral die beweging die je ermee maakt.
0: Ik blijf het zeggen. Hang een camera op.
1: Ja, mensen. Ja, dat is echt de moeite waard.
0: Enorme verhoging van de feestvreugde. Dat was het. Tonight.
1: Klaar.
0: Ja, dat was hem.
1: Wie waren de bandleden al?
0: Geen idee, maakt het uit. Of het nou Pietje Puk is of Jan Jansen, dat maakt helemaal niks uit. Ze treden net als bijna al die boybands en girlbands, treden ze nog steeds af en toe zo wel eens op.
1: Ja.
0: Ze zijn natuurlijk allemaal mannen van middelbare leeftijd ondertussen, maar er is nog steeds vraag naar en ze doen het leuk.
1: Ik heb altijd het idee dat als ze weer even geld nodig hebben of zo, dat die bandjes weer even bij elkaar komen. Even een reunietje.
0: Dat is natuurlijk dat slaat er 20 of 30 jaar over. En dan is

0: Er is natuurlijk wel het Songfestival en daar hebben ze natuurlijk aan meegedaan in 1986 met het nummer Alles Heeft een Ritme. En ik weet wel, in die tijd was dat voor mij, en ik had ook van die rocken met die
1: van
0: alle kanten omhoog getrokken. En dat dansje, dat kon ik ook helemaal uit mijn hoofd.
1: Op de blote voeten.
0: Op de blote voeten.
1: Ja.
0: Dat was toen een heel ding natuurlijk, hè, op het Songfestival, dat we op de blote voeten optraden.
1: Toen werden ze weggeblazen door Sandra Kiem.
0: Oh, was het Sandra Kiem?
1: Ja.
0: Oh, dat weet jij dan weer. Oh, grappig, denk ik, serieus.
1: Die we natuurlijk in onze Songfestival-uitzending hebben gehad.
0: Dat is best triest, dit, hoor.
1: We hebben toch een Songfestival-uitzending gehad?
0: Ja, hey, en dat wist jij toch wel, hoor, dat de Sandra Kiem toen gewonnen heeft.
1: Sandra Kiem, mag ik het nog een keer zeggen?
0: Ja?
1: Sandra Kiem.
0: Ja?
1: Echt, met afstand de beste zangeres van België.
0: Oké. Okay. En jij weet gewoon 86, Frizzel Sizzle.
1: 86, ik herinner me nog trouwens.
0: Ja, ik ook wel, maar ik kan wel niet meer zeggen dat dat gelijk met Frizzel Sizzle was.
1: 86, ja, zelfs 13 of zo.
0: Ja. Ja, dat klopt. Ze mocht eigenlijk niet meedoen. Nee, ze heeft gezegd dat ze iets ouder was.
1: Maar over Frizzel Sizzle.
0: Maar Frizzel Sizzle, ja, die werd 13e destijds met 40
1: Laura
0: punten.
1: Vlasblom.
0: Laura Vlasblom, ja. En die had een zus, Karen Vlasblom, zat er ook in.
1: Mandy Huids.
0: En Marion Keller. Marion Keller, ja, die heeft ook iets in presentatiewerk gedaan volgens mij.
1: Mandy Huids. Bij de Froggets.
0: Bij de Froggets. Ja. Nog steeds volgens mij dat ze daar zit. Laura natuurlijk solo gegaan. Want dat is eigenlijk wel een hele goede zangeres ook, die Laura. Maar daar, gewoon echt solo zelf van haar hoor je natuurlijk ook eigenlijk niks van.
1: Hebben zij buiten dat nummer ook nog het optreden bij het Songfestival nog?
0: Ja, ze hebben een aantal singles nog uitgebracht, maar dat heeft nooit meer dat succes geëvenaard. Ze zijn allemaal wel bekend van Kinderen voor Kinderen. Daar komen ze allemaal vandaan.
1: Dus ook echt wel samengesteld?
0: Ja.
1: Vanuit de, weet je ook waar de naam vandaan komt, de bandnaam?
0: Geen idee.
1: Frizzel Sizzle.
0: Nee. Frizzel Sizzle.
1: Nou ja.
0: Zoek erop.
1: Zoek erop, ja.
0: Oké, laten we gaan luisteren naar Alles Heeft een Ritme.

0: Beast 17 met Stay Another Day. Arnetti 94, die zaten net achter de New Kids on the Block. Opgericht in 1992, dus echt, ja, echt een paar jaartjes daarna. E17, ja, dat is ook zo'n bandnaam waarvan je denkt, hey, hoe komen ze daar nou weer bij? Ik heb het opgezocht, het is het postcodegebied in Noord-Londen, waar de jongens van afkomstig zijn, waar ze woonden. East 17 schijnt dat te heten. En dan, nou ja, dan ben je op zoek naar een bandnaam en dan denk je, hey, dat is een leuke.
1: Ja, dus, beetje zoals Beverly Hills 90210.
0: Ja, nou, dat zoiets.
1: In die richting, ja.
0: Katie, je hebt nog iets over Frizzel Sizzle.
1: Ja, want we hadden het natuurlijk eentje over de naam. En nou moet ik zeggen dat het niet echt heel duidelijk is. Hè. Maar ze heten eigenlijk Mascara. Die naam werd schijnbaar al gebruikt. Was allemaal niet zo lekker. Toen hebben ze Frizzel Sizzle bedacht. En Frizzel door de krullen die ze hadden. Dat betekent dat schijnbaar. En Sizzle het energieke. Wat ze als band uitstralen. Nou, kun je je daarin vinden?
0: Het was wel de bedoeling dat ze die uitstraling hadden, toch? Maar ja. We zeiden net al tegen elkaar, als je die zang hoort, hè, hoe dat, dat klinkt. Ja, het is outdated.
1: Nou, jij noemde het echt van...
0: Zo kinderen voor kinderen uitspraak.
1: ABN, hè? Ja. En dat wij daar ook echt nooit voor in aanmerking hadden kunnen komen vroeger van mij.
0: Nee, ik weet wel dat... Ik heb het vorig jaar tijdens die uitzending van ook al een keer gezegd. En mijn zus had van die LP's. En dan zetten ze dat op. Ja, en dan dacht je echt van, zo klink ik gewoon helemaal niet.
1: Nee.
0: Met zo'n zo klinken wij niet. Dus ik had echt het idee, er staan alleen maar kinderen van Hilversum en omgeving.
1: Ja, tuurlijk, dat was echt een
0: hartstikke dus, school. Dus, ja, ik vond dat lastig om me daarmee te kunnen identificeren.
1: Oké, okay. Nog steeds?
0: Ik heb helemaal, nee. Met de uitspraak of met kinderen van kinderen?
1: Nou, beide.
0: Beide?
1: Beide.
0: Nee, ja. Weet ik niet. Nee,
1: wij hadden daar nooit voor een aanmerking.
0: Het is toch wel hartstikke mooi, want het ging altijd om het goed doel, toch? Kinderen voor kinderen.
1: Ja.
0: Er zat wel een hele mooie bedoeling achter, dus ja.
1: Waar zouden we echt op een onbewoond eiland?
0: Nou, moeten we misschien de Brabantse versie
1: Misschien best leuk.
0: Best leuk, ja.
1: Ja, precies. Eventjes kijken. Ik denk, jij bent klaar met jouw...
0: Zoals je weet het, hè. Ik heb altijd vrij weinig tekst. Dus,
1: maar jij hebt zin in het volgende onderwerp.
0: Ja, ik snap het. Ik wil er snel ook naartoe.
1: Ik snap het helemaal.

0: Nou, de ergernis van de week is voor mij totaal niet moeilijk geweest. Daar hoef ik niet over na te denken. En dat is natuurlijk de uitschakeling van het Nederlands elftal op het wereldkampioenschap.
1: Jongen nou.
0: Ja.
1: Echt.
0: Nou ja, maar jij ook, hè. We zaten allemaal, jij en Isa en ik, om 3 uur bekkertje, voor de buis.
1: Bekkertje gezet.
0: Ja, nou ja, ik was nog steeds wakker.
1: Ja, 3 uur is voor jou normaal.
0: Ja,
1: hoef je niet lang voor
0: normaal op te... ga ik rond 1:30, 2:00. Dus ik denk, nou, blijf maar gewoon 1.5 uur langer op. Dan lukt het helemaal. Anders ga ik slapen. En dan, als je dan blijf ik misschien slapen.
1: Ja.
0: Dus opgebleven. Ja, niet wetende dat zo'n lange uitzending werd natuurlijk.
1: Echt, zat al te hopen. Oh, die 1-0. Laat het 1-0 blijven. Ja, kan ik lekker weer naar bed.
0: Het kwam zo mooi uit. Ook alles tegelijk met Gakpo natuurlijk.
1: Ja.
0: Het had zo moeten zijn. Maar niet dus. Dus, maar goed. Ik heb tegen jou gezegd. Misschien dat de bondscoach nog even langskomt.
1: En
0: dat gaat gewoon nu gebeuren.
1: Meen dus ik dacht, alweer?
0: Ja, dus dan gaan we aanvullend op de ergernis. Ik denk dat iedereen die eigenlijk wel heeft, hè, die we nu hadden.
1: Ja, het is niet een ergernis van ons alleen, denk ik.
0: Van ons alleen. Dus ik ga... wij gaan eventjes over. Ik kijk Isa aan. Is Ronald al in de uitzending, Isa?
1: Zit hij onder de knop?
0: Ronald zit onder de knop?
2: Ja, hij zit onder de knop.
1: Meen je niet, echt.
0: Oké. Ronald, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Katie.
0: Hi. Ja. Nou, fijn dat je weer tijd voor ons maakt in onze uitzending.
1: Ja, in goede en slechte tijden, Katie. Zo ben ik dan ook alweer.
0: Ben je weer geland in Nederland?
1: Ik ben, we zijn dinsdag gevlogen vanuit Kansas City.
0: Mm-hmm.
1: We zijn natuurlijk eerst na de teleurstellende wedstrijd zijn we vanuit Monterrey, hè? Mexico, zijn we naar Kansas City teruggevlogen.
0: Ja.
1: Daar onze boeltjes gepakt en weer terug in Nederland.
0: Terug in Nederland. Ja. Nou, we spreken elkaar nu op een iets gunstigere tijd voor jou. Hè? Want vorige keer was het natuurlijk midden in de nacht dat je contact met ons opnam.
1: Ja.
0: Ik begin gewoon maar gelijk met de vraag. Voel jij je verantwoordelijk, Ronald, voor de uitschakeling van Nederland?
1: Ja, ik heb die vraag natuurlijk al zo vaak gekregen, Katie, de laatste dagen. En natuurlijk, hè, je weet hoe de voetballerij werkt. De bal is rond. Je kent de klappen van de zweep. Dus je weet dat je als trainer uiteindelijk altijd verantwoordelijk bent. Dus om een kort antwoord te geven op jouw vraag, ja.
0: Ja, ja.
1: Maar ik moet wel even erbij zeggen natuurlijk. Hè, dat ik natuurlijk niet alleen zo'n strijdplan maak. Dat doe je natuurlijk in samenspraak met de staf. Hè, met Wim Jonk en met Erwin natuurlijk.
0: Hebben de spelers daar inbrenging?
1: En de spelers ook. Hè. Je spreekt natuurlijk ook zeker met Virgil. Natuurlijk de aanvoerder. En, en een beetje de bepalende spelers. De ervaren jongens. En daar bespreek je zo'n strijdplan mee. Dan rolt dat eruit.
0: Okay.
1: Dus zeker niet een beslissing van mij alleen. Maar neem niet weg dat ik natuurlijk wel de eindverantwoordelijke ben. Ja,
0: ja, ja
1: zo
0: ja.
1: werkt het wel.
0: Met alle gevolgen van dien natuurlijk.
1: Ja, je hebt natuurlijk het nieuws al gehoord.
0: Ja.
1: Ik heb het bijltje erbij neergegooid.
0: Ja.
1: Ik wil meer tijd voor de privé situatie. Dat is ook geen geheim.
0: Nee, precies. Die snap ik.
1: Dus, en ik was er ook al een klein beetje klaar mee. Oké, Katie, heeft het zo tussen jou en mij en de luisteraars. Mm-hmm. Want de kritiek die je over je heen krijgt, je doet eigenlijk nooit goed als bondscoach.
0: Nee, er wordt gezegd, je hebt 18 bondscoaches in één keer natuurlijk tijdens zo'n
1: 18 miljoen, 18 miljoen, sorry. 18 miljoen. Maar 18 miljoen, hadden we maar 18, Katie.
0: Ja, precies. Ja, goed, er wordt gezegd 18 miljoen bondscoaches. En, maar goed, als we dan toch een klein beetje die wedstrijd analyseren, dan vraag ik me dan toch af, waarom, en die vraag zal je ook ongetwijfeld gesteld zijn, waarom een zo'n andere opstelling als waar je mee hebt gespeeld in natuurlijk de eerste 3 wedstrijden?
1: Ja, dat kan.
0: Want dat ging best goed.
1: Ja, dat ging best goed. Alleen vond ik dat we verdedigend wel te kwetsbaar waren.
0: Ja.
1: Want ik vond natuurlijk pakken we, wel 7 mooie punten hebben we gepakt in de pool. Hartstikke mooi eerste geworden. Maar wel in alle wedstrijden tegendoelpunten gekregen.
0: Ja.
1: En ik vond dat onze backs daar verdedigend echt kwetsbaar eruit zagen. Mm-hmm. Sommige jongens leverden ook niet de intensiteit die ik normaal van ze verwacht.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, ja, Marokko is natuurlijk echt een wereldelftal. Hè? Dat mag natuurlijk ook wel gezegd worden. Alle credits naar de tegenstander.
0: Zeker.
1: Marokko is natuurlijk staat niet voor niks top 10 FIFA.
0: Ja.
1: Dus ik vond dat ik wat verdedigende kwaliteit moest inbouwen met de wingbacks. Waar ik uiteindelijk dan toch wel blij mee ben. Hoe Dumfries dat opgepakt heeft.
0: Mm-hmm.
1: Ik vind dat ik Jean-Paul van Hekken een groot compliment moet geven. Ja. Die ging echt voorop in de strijd.
0: Ja.
1: We hebben allemaal gezien hoe dat hart tegen hart ging met Saibari.
0: Hoe is je oordeel over Frenkie de Jong?
1: Ja, Frenkie heeft een lastige wedstrijd gespeeld.
0: Ja.
1: Frenkie heeft een degelijk toernooi gespeeld. Maar ik denk tegen Marokko hebben we niet de Frenkie gezien zoals hij kan spelen.
0: Zoals je gehoopt had.
1: Ja. Maar dat was natuurlijk ook een beetje inherent aan de opstelling.
0: Ja.
1: We wisten dat het lastig zou worden op het middenveld.
0: Dat zeker. Jammer genoeg neemt het dan zo'n wending dat het beslist moet worden met penalties.
1: Ja.
0: Ook daarin gaat vaak iets fout bij Nederland. Ook nu weer.
1: Ja, 8 van de 10 hè.
0: Hoe kies jij degene die penalties nemen?
1: Dat hebben we natuurlijk vooraf al
0: besproken. Dat is al bepaald. Okay.
1: Katie. Ja, ja. Dus je hebt een lijstje van jongens die zeggen van nou, ik voel me sterk genoeg, ik durf het aan.
0: Ja.
1: En dan moet je natuurlijk in de loop van de wedstrijd, dan zijn natuurlijk ook jongens die uitvallen. Bijvoorbeeld Cody liep op zijn tandvlees, Frenkie liep op zijn tandvlees.
0: Ja.
1: Dus dan moet je nog wat schuiven in, in dat lijstje.
0: Ja, ja,
1: en dan moet ik wel zeggen, alle respect voor de mannen die daar wel op die stip gaan staan.
0: Ja, want je moet het lef maar hebben, hè?
1: Ja,
0: ja, ik zou ook ik zou hem naar achteren schieten, denk ik, in plaats van naar voren van de zenuwen.
1: We hadden natuurlijk in de hele wedstrijd gewoon zoveel moeite met Marokko. Als je natuurlijk ziet hoe wat voor...
0: Het was een uitputtingsslag.
1: Een opkomende backs die zo snel meters... maken met een valse spits die ze op een gegeven moment inbrengen.
0: Ja.
1: Zo kort erop. Ze hebben gewoon een fantastische strategie toegepast.
0: Ja.
1: We kwamen niet aan voetballen toe eigenlijk, Katie.
0: Nee, dat was ook duidelijk te zien. Wat zeg je dan tegen die spelers als je die strafschoppen gemist hebben en je zit er in de kleedkamer?
1: Ja, wat moet je zeggen? Het zijn allemaal profs. Dus je weet natuurlijk ook wel hoe de balletje rolt.
0: Ja.
1: En ik sla een arm om ze heen en ik zeg respect dat je de verantwoordelijkheid hebt gepakt.
0: Ja. Ja.
1: En goed, maar 3 van de 5 penalties missen, Katie, is gewoon te veel op dit niveau.
0: Dat is te veel.
1: Dat weet jij ook.
0: Dan ben je geen wereldkampioen.
1: Nee, dan ben je geen wereldkampioen. En natuurlijk, uiterst ongelukkig. Hè. We hebben natuurlijk allemaal gezien die actie van Bart Verbrugge natuurlijk. Als hij die bal pakt.
0: Dan wordt het waarschijnlijk een andere
1: Justin schiet hem net aan de goede kant van de paal. Ja, dan is het misschien een hele andere penalty serie. Dan heb je het momentum, dan heb je het vertrouwen.
0: Ja,
1: ja, en dat was nu wel echt wel een domper die we nu te verwerken kregen. Maar, maar nog even, bij deze, Bart Verbrugge.
0: Ja
1: wereldpot gekiept, hè? Wereldpot.
0: Ja, maar ze zeggen ook van als een keeper de man van de wedstrijd is, dan klopt er vaak iets niet.
1: Ja.
0: Want dan heeft hij heel veel ballen eruit moeten houden.
1: We konden aanvallend geen vuisten maken.
0: Precies, ja. Nou, Ronald.
1: Katie.
0: Moet wel in mijn rol blijven natuurlijk.
1: Word ik nou verkeerd?
0: Ik ben natuurlijk zo gewend dat ik hier met mijn collega Ralf zit. Dat ik eventjes vergat dat ik met jou natuurlijk Ronald aan de telefoon zit.
1: Ronald.
0: Ja, precies.
1: Nog steeds,
0: hè. Ja. Hey Ronald, wat ga je doen?
1: Voorlopig even niks.
0: Nee.
1: Wat ik net zei, voorlopig even focus op het thuisfront.
0: Ja.
1: We kennen het verhaal.
0: Precies.
1: Mijn vrouw heeft nu echt alle steun nodig. Ja, en dan gaan we echt de aanbiedingen eens naast elkaar leggen, Katie.
0: Okay.
1: Want er zijn wel wat aanbiedingen in Nederland, maar ook internationaal. Maar ik ga eens even kijken. Eens even de batterij weer opladen. Want die is behoorlijk leeg, kan ik je vertellen op dit moment.
0: Dat snap
1: ik. Het is nu nog te vroeg om natuurlijk conclusies te trekken. Maar als ik nieuws heb, dan zijn jullie de eerste die het horen.
0: Nou, hartstikke fijn. We hopen je nog graag een keer in de uitzending te hebben met je vervolgplannen. Heel erg bedankt dat je even aan de telefoon wilde komen.
1: Jullie bedankt dat ik mijn verhaal mocht doen hier.
0: Je weet, je bent hier altijd welkom. Ja.
1: Nou, heel graag
0: gedaan.
1: Sterkte
0: de komende tijd en tot snel.
1: Dankjewel.

0: Nou, en hoe toepasselijk is deze titel natuurlijk na het gesprek met onze bondscoach? Don't give up. Blijf positief. Als het tegen zit, geef het niet op, want het komt allemaal wel weer goed. Van de Dolly Dots uit 1983 stond op een album PS. En de Dolly Dots, ja, die zijn natuurlijk opgericht in 1979 door Peter van Asten en Richard Dubois. Die hadden het idee van, nou, laten we nou eens een leuke, vrolijke meidengroep bij elkaar zetten die Engelstalig zingen. En dan internationaal door kunnen breken. Nou, dat is natuurlijk wel gelukt. Stonden in veel landen, hoor, waren ze bekend. In Japan en alles ook. Hebben natuurlijk ook een eigen tv-serie gehad in 84. Dus dat is een jaar later. In 86 een film, Dutch Street. Die in Amerika is opgenomen. Ja. Nou ja, ik denk dat we de samenstelling allemaal wel kennen. Hè? Angela Groothuizen, Ria Briefies, Anita Heijker, Angela Kremers, Esther Oosterbeek en Patty Zomer. In 1988 gingen ze uit elkaar. Daarna nog wel een aantal keer bij elkaar gekomen door middel van een reunie. Ria Briefies, die is natuurlijk helaas in 2009... overleden. Maar daarnaast zijn ze ook nog met z'n vijven een aantal keer bij elkaar gekomen.
1: Waarvan Angela natuurlijk solo daarna nog het meest bekend geworden is. Hè? En als presentatrice, de uitdaging.
0: Nou, ik wil het zeggen. Het is inderdaad vooral presentatie en jurywerk natuurlijk. Dus erg bekend is geworden. Dus dat. Geef ik hem weer aan jou.
1: Onze eigen Dolly Dots.
0: Ik vind het wel grappig dat jij veel meer mannenbands hebt. En ik veel meer...
1: Ja, dat heb je helemaal gelijk in. Alleen zo'n beetje aan het einde van mijn lijst komt er nog iets vrouwelijks voorbij.
0: Ja. Nou, is maar, mooi gevuld.
1: Nee, nu eerst Boyzone.
0: Ja, lekker.
1: Ja, Boyzone met No Matter What, 1998. Wist jij dat deze op de soundtrack van een film staat? En zo ja, welke?
0: Op een... Oh ja,
1: het is een film die jij heel vaak hebt gezien.
0: Is het Nothing Hill?
1: Het is Nothing Hill.
0: Ja, hè?
1: Nothing Hill. Die heb jij vaak gezien.
0: Och.
1: Ja, en niet zomaar een nummer, hè? No Matter What is geschreven door Andrew Lloyd Webber.
0: Zo.
1: En Jim Steinman.
0: Okay.
1: Jim Steinman was natuurlijk de man die ook heel veel nummers van Meatloaf geschreven heeft.
0: Ja.
1: En dat komt omdat het een nummer is wat eigenlijk voor een musical geschreven is. En die musical heette, ik moet het even oplezen, Whistle Down the Wind.
0: Zeg me niks.
1: En dat hebben ze.
0: Is die ook echt, die is er ook?
1: Ja, die is er ook. Ja, okay. Die is er ook. En nou, op een of andere manier, via is dat dan opgepikt. En bij Boyzone terechtgekomen. Het was een soort van religieuze musical, heb ik gelezen. Dus ze hebben de tekst al iets wat aangepast om iets meer poppy te maken. Nou, Boyzone heeft natuurlijk een mega hit, mogen we wel zeggen.
0: Ja, zeker. Gehad.
1: Boyzone, opgericht in 1993. Dus dat weer net achter E17, die we net hebben gehad.
0: Ja.
1: Boyzone. Ik hoop niet dat ik een flater sla, maar Ronan Keating toch?
0: Ja, toch?
1: Toch, hè? Boyzone, hè? Ronan Keating. Ja, Isa, kijk me aan van, ik heb geen flauw idee waar het over hebt.
0: Je vraagt het zo aan mij dat ik ook ga twijfelen zelf.
1: Ronan Keating was een grote man daar.
0: Ja, zeker.
1: Ja, Boyzone. No matter what, Boyzone.

0: Ja, niemand van Replay uit 2002. Ik denk dat de meeste Replay kennen met de samenwerking met Gordon.
1: Ik wel.
0: Ja, ja, nou ja, precies. Ik denk de meeste. Maar toch waren ze ontzettend populair. Hebben zelfs 3 keer een TMF Award gehad. En vieren in 2026 een 30-jarig jubileum.
1: Aha.
0: Dus hou in Rotterdam, in Ahoy gaan ze. Wanneer weet ik niet. Hou het in de gaten. Als je er fan van bent, dan treden ze op. Ralf.
1: Ja, gezien de tijd heel snel. Want we zitten met het journaal, hebben we al vaker uitgelegd. We gaan nu luisteren naar NSYNC met Justin Timberlake. Nummertje uit 2000. Bye, bye, bye.

Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Een goedenavond. Dierproeven op apen mogen ook na 2030 doorgaan. Dat schrijft minister Rianne Letschert van Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de D66-minister zijn de proeven nog nodig voor onder andere de ontwikkeling van geneesmiddelen. Paus Leo heeft in zijn eerste grote toespraak tot de Verenigde Staten de geschiedenis van het land als gastvrij land voor immigranten geprezen. Dat deed hij in een videotoespraak op de vooravond van het 250-jarig bestaan van zijn thuisland. Hij pleitte voor eenheid, rechtvaardigheid en vrede. In het afgelopen jaar heeft Amsterdam 1836 huurwoningen weer beschikbaar gemaakt voor woningzoekenden. De huizen stonden leeg of werden oneigenlijk gebruikt, dat meldt wethouder Sita Pels van Volkshuisvesting. Met oneigenlijk gebruik wordt bedoeld onderhuur, hennepkwekerijen, illegale hotels en illegale prostitutie. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire enquêtecommissie Corona zijn fysiek en digitaal bedreigd. Dat gebeurde vlak voor hun verhoor en soms ook daarna. Onacceptabel, dat vindt de commissievoorzitter Daan de Kort. Hij kon niet zeggen of er aangifte is gedaan. Dat is aan de bedreigde personen zelf. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Ja. Ja, we hebben hier een
1: wat
0: beetje...
1: Zit je nou te verlachen?
0: Ja, we hebben het ontzettend naar ons zin hier. Ja, nee. We hebben heel veel pretjes over Jan en Zwaan. Het gaat nergens over.
1: Nou, noem maar niks.
0: En vingertje omhoog. Nou, goed. Ja. Het is allemaal bijgekomen, jongens. Dus, ja.
1: Het is allemaal behind the scenes.
0: Ja, inderdaad. Toch jammer van die camera dat hij er niet hangt.
1: Ja.
0: We luisteren nu naar You're the Greatest Lover van Love. Oh, dat was er ook.
1: Love.
0: Die drie meiden, hè, ongekend. Ik denk wel, ja, de grote hit. Hè. Ook een doorbraak wel, denk ik, dat het eerste nummer was.
1: Nee, geen love specialist.
0: Werd natuurlijk ook een internationaal... Nee?
1: Nee.
0: Dat is een jammer.
1: Nee, ja. Ik weet wel de leden.
0: Had ik wel. Ja, tuurlijk weet je die.
1: Ja.
0: Kom maar door.
1: Marga.
0: Hoe?
1: Marga Scheiden.
0: Ja.
1: José Hubé.
0: Ja.
1: En Patty Brad natuurlijk.
0: Geweldig.
1: Er was altijd gezeur bij die dames, geloof ik.
0: Altijd gezeik.
1: Altijd gezeik.
0: Altijd. En nog steeds. Hè?
1: En nog steeds.
0: Schijnbaar zijn Patty en José nog steeds...
1: 80 jaar na dato nog steeds.
0: Ja, ja, dat is haat en nijd blijkbaar.
1: Ja.
0: En daar komt Patty altijd zo leuk over van... nou, ik ben er lang overheen. Ik zou best weer contact willen. Maar José die is er helemaal klaar mee. Dus ze hadden natuurlijk enorm veel succes destijds. In Nederland, België, Duitsland, Zwitserland, Spanje. Overal stond dat nummer gewoon nummer 1. Het heeft niet lang geduurd, want in 1980 toen verliet Patty Bracht al de groep. Zij werd vervangen door Rita, ja, volgens mij een Tiels, dat ik het uitspreek. Maar daarna is het nooit meer het succes geëvenaard wat ze natuurlijk hadden met Patty. Dus, en dat snap ik ook wel, want dat blijft natuurlijk ook wel een beetje een iconisch figuur.
1: Patty heeft van de drie daarna natuurlijk ook nog wel de meeste bekendheid.
0: Ja, maar ook wel spotlights. Hele diepe dalen, hè?
1: Ja,
0: met dat
1: ja
0: ze
1: goed, maar dat in spotlights.
0: Ja,
1: ja, ja, nee, maar dat...
0: Maar ze is er aardig uitgekomen, toch? Als je ziet hoe
1: ja,
0: ze,
1: ik weet het niet. Ja, is ze weer
0: jawel,
1: on the track?
0: Ja, die is back on track. Okay. Wel dankzij de duikjes bij die... Bij die tv-programma's, weet je wel. Dat spring er eens in. Of,
1: spring er eens in.
0: Nee. Sterren springen.
1: Oh, dat is van die duikplanken. Ja, ja,
0: ja. Ja, weet je, als ze plat op de gezicht
1: ging. Ja, dat ze de lachers... Ja. Dat ze wel weer de aandacht. Ja,
0: ja, ja, ja. En sindsdien Patty is ze weer een beetje omhoog gekrabbeld.
1: Deed ze ook niet bananasplit?
0: Bananasplit,
1: ja,
0: zeker.
1: Ja, bananasplit, ja.
0: Ja, ja, met Ralph Inbar.
1: Met Ralph Inbar, ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Dus, nou, dat was even de introductie.
1: Love.
0: Over Love. En dan gaan wij door naar ons volgende onderdeel.

0: Katie zit die tune te zingen. Hè, dat ik denk van, waarom hebben we die tune überhaupt? Katie kan dit veel beter live inzingen.
1: Oh, misschien
0: gaan we de volgende keer een keer doen.
1: Gewoon lekker inzingen.
0: Als jij dan de microfoon openschuift.
2: Ja, zet ik hem volgende week in.
0: Ga jij hem
2: in?
1: Maar dat is bij alle jingles, hè? Dat is bij de intro,
0: bij alle
1: bij
0: jingles.
1: De
2: ja, ik zing ze graag mee. Ik vind ze leuk.
1: Ja, dat
2: vind ik
1: echt helemaal leuk.
2: Oké,
0: nou
2: iets.
0: Over naar inhoud.
1: Deze zomer bruiste Sint-Jansstraat en Oostschuit van creativiteit en gezelligheid. Tijdens maar liefst 6 zaterdagen, openen bewoners de deuren voor een uniek kijkje achter de voordeur. Verwacht open ateliers vol kunst en houtwerk, demonstraties van een mandenvlechter, kleine theatervoorstellingen, straatentertainment en zelfs vintage games op straat. Ook is er een gezellige boekenstoep, plantjesmarkt en creatieve kraampjes voor jong en oud. Er is van alles te beleven. Dat is zaterdag 4 juli.
2: Dat is aankomende zaterdag.
1: Aankomende zaterdag.
2: Heel leuk. In de Sint-Jansstraat.
1: Ja.
0: Leuke straat. Mooie oude huizen. Ja.
2: Dus ik zit even na te denken. Daar kan je gewoon bij die mensen naar binnen, zeg maar.
1: Ja, blijkbaar. Ja, ik vind het ook een beetje apart. Maar ik dacht van ja. Ze,
0: leuk.
2: Klinkt heel leuk.
1: Klinkt leuk. Dus dacht ik, zet het erin.
2: Nou, ze hebben lekker weer. Dus ga ik ook wel even kijken. Vind ik leuk.
1: Ik heb, want ik, die Floralia Park doet veel, hè?
2: Dat is niet normaal.
1: Komt weer terug.
2: Weer terug?
1: Ja.
2: Wat gaan ze ditmaal doen, Isa?
1: Nou, een salsa picknick.
2: Oh, golf.
1: Ja. Nou, als je zin hebt in een zomerse middag vol muziek, beweging en gezelligheid, dan is op 11 juli de salsa picknick. Neem je kleedje mee, zoek een fijn plekje in het groen en geniet van een middag vol dans, ontmoeting en sfeer. Op het programma staan samen picknicken, dansen in een relaxte zomerse setting en een workshop salsa ruwede.
2: Hoe? Salsa en dan?
1: Ruwede.
2: Ja. Ik heb geen idee waar je het over hebt.
1: Nee, ik ook niet, maar ik zeg het gewoon alsof ik weet wat ik bedoel. Dan,
2: Ja? Hoe schrijf je het?
1: Even kijken. R-U-E-D-A.
2: Zeg maar niks.
1: Nou, mij ook niet. Het stond er dus.
0: Het zal wel.
2: Het zal wel een bepaalde vorm van. Hey Ralf, kan jij salsa dansen?
0: Nee.
2: Zullen we dat gaan leren?
0: Nee.
2: Waarom niet? Wil je met mij niet salsa dansen?
0: Nee.
2: Waarom niet, Ralf?
0: Nee. Gewoon geen gevoel voor en ook geen interesse eigenlijk.
2: Maar het maakt niet uit. Het gaat om de plezier wat je dan hebt.
0: Die picknick, het picknickgedeelte ben ik voor. Maar
2: nee.
0: Salsa gedeelte
2: nee, dan ook niet. Nee, als jij met mij niet wil salsa dansen, gaan we ook niet picknicken.
0: Neem hand mee.
2: En waarom?
0: Ja.
2: Ik heb het programma met jou. Dan wil ik met jou salsa dansen. Zodat we dat volgende week kunnen bespreken hier.
0: Nee, sorry. Ik ben van veel in, maar...
2: Oké, laat maar.
0: Nee, geen salsa.
2: Isa, ga maar door.
0: Sorry.
2: Ik weet weer genoeg.
1: Nou, zelf eten en drinken meenemen mag. Maar ook de bar is natuurlijk voorzien van drankjes en snacks. Dat is 11 juli om 2 uur.
2: Leuk.
1: Nou, als er dan niks is, dan kunnen jullie ook samen gezellig in een treintje zitten.
2: Nou.
1: Door Oostrout.
2: Wil je dat wel met mij dan?
0: Nou, is dat treintje? Dat is dat treintje wat ik denk ik wel eens gezien heb.
1: Ik zit ook wel echt jongen voor me.
2: Ik ook. Vertel.
1: Stap deze zomers in een kleurrijk zomertreintje. Ik zit het ook echt weer in te doen.
0: Ga door, Isa. Ga door.
1: En ontdek Oostschuit op een verrassende manier. Vanaf vakantiepark de Katjeskelder rijdt het treintje op 6 zaterdagen door de mooiste plekken van de stad. Onderweg kom je langs Waterbos, het Slotpark, de Slotjes, de Binnenstad, de VVV en een indrukwekkende Sint-Jans Basiliek. Tijdens de rit is een korte stop bij het Catharinadal en vertelt de gids onderweg allerlei leuke weetjes en verhalen over Oostschuit. Een gezellig uitje voor jong en oud. Dus.
2: Nou, dat is hartstikke leuk.
0: Zullen we dat dan een keer doen?
2: Dat gaan we met
0: leuker dan een salsa picknick.
2: Nou ja.
0: Lekker in het treintje.
2: Ja, gewoon lekker zitten.
0: Moet je zelf trappen of?
2: Denk het niet.
1: Nee,
2: dit is geen Efteling.
1: Niet
2: het is geen Efteling.
0: Ik ken het treintje, dus leuk. Ja.
1: Ja. Ja, dat is elke zaterdag van 11 juli tot 15 augustus. En de prijs is €5 per persoon. En kinderen tot en met 3 jaar zijn gratis.
2: Geen geld. Superleuk. Leuke tips. Toch nog veel te doen in deze zomermaanden.
1: Zeker.
2: Meestal is juli en augustus vrij rustig, maar.
0: In Oostschuit, never a dull moment. Altijd leuke activiteiten.
2: Oh.
0: En Isa houdt ons daarvan op de hoogte. Dat net is wat dit item zo leuk maakt.
2: Absoluut waar. Ja. Goed, volgens mij waren we bij Luf.
0: Luf hebben we net gehad.
2: Ja, dus dan mag jij weer.
0: Volgens de lijst, ik kijk heel even naar onze technicus. Hebben wij de Backstreet Boys klaarstaan?
1: Gaan we even. Ja, die lijst, dat is echt een stomme fout voor mij.
0: Nee, dat is echt.
1: Nee, maar daar ben ik even helemaal van mijn apropos.
2: Dat zijn geen stomme fouten, Isa.
0: Want,
1: dat klinkt echt heel sarcastisch, hè?
2: Zo, nee, is toch zo? Er zijn geen stomme fouten, er zijn geen stomme vragen.
0: Nou, zullen we het daar eens even over gaan hebben nu?
2: Ja, maar zo is het toch wel. Kijk, als je wat doet, dan kunnen er fouten
0: Als je geen penalty staan. Neemt, kun je hem ook niet missen. Ja. Zeg ik altijd maar.
2: Nee. Toch? Nou, en dat geldt hetzelfde voor jou. Als je dit niet doet, kun je ook geen fouten maken.
0: En het was ook helemaal geen fout, want we hadden ook kunnen besluiten om... Hè, de eerste uur Katie, tweede uur Ralf, maakt allemaal niks uit.
2: Nee.
0: Maar heb jij de Backstreet Boys klaarstaan?
1: Ik heb hem klaarstaan.
0: Ga ik hier iets over vertellen?
2: Dat doet ze weer hartstikke snel.
0: De Backstreet Boys. Katie, de Backstreet Boys. Ja. Net noemde ik al. Ik draai mijn blaadje even om te kijken dat ik goed zit. New Kids on the Block. Ja, ik ben gewoon eerlijk. Ik lees het voor.
2: Ja,
0: jij doet net alsof je allemaal uit je hoofd weet.
2: Ik met een vertraging.
0: Oh, doet echt met dat blaadje.
2: Zag je het?
0: Ja, maar dat doe ik.
2: Ik draai mijn blaadje om.
0: Luister, ik moet ook echt alles toelichten. En ik ga het wel weer toelichten. Dat doe ik omdat anders het irritante geluid van het blaadje in de microfoon te horen is. En dat is toch niet professioneel.
2: Ik ben
0: dus bij deze. Ik doe dat
2: de tweede keer.
0: Heel voorzichtig. Ik zei net, New Kids on the Block. Meer dan 80 miljoen platen verkocht. En wat denk je bij de Backstreet Boys? Meer dan 100 miljoen, hè?
2: Ik wou zeggen, dat is ik zat
0: gewoon nog even eroverheen.
2: Bam.
0: De Backstreet Boys, opgericht in 1993. Kennen jullie? Ik word nu geïmiteerd, waar ik bij zit.
2: Wie kennen wij?
0: De bekendste zanger. Het bekendste lid van de Backstreet Boys. Weet jullie wie dat is?
2: Oh, erg. Ja, ik kom er even niet op.
0: Ik heb staan Nick Carter.
2: Is dat het bekendste?
0: Ja, dat dacht ik wel.
2: Nick, weet ik niet. Noem de rest eens op.
0: Geen idee. Dat is alleen de enige die ik opgeschreven heb. Nee, ik ken alleen de Backstreet Boys. Maar ik ken de namen niet. Nou, zoek jij ze er even bij.
2: Ja, oké. Okay.
0: Ik zei het al, de best verkopende boyband aller tijden trouwens. Hè? De Backstreet Boys. Ik zei net al, meer dan 100 miljoen platen. Wij gaan luisteren naar een nummer uit 1999. Ga jij het ook opzoeken? Ja, of dan ik hem nog even op. Nou, dan pak ik hem nog even erbij.
2: Rek jij hem even op?
0: Ga je hem zo dadelijk? Nee. Ik ga land mee te bezeilen, Isa, vandaag.
2: Nee, maar het is Howie.
0: Howie.
2: Howie Durow. Ja. AJ McLean. Alexander James McLean. Nick Carter. Brian Littrell. En Kevin Richardson.
0: Nou, dat was toch Nick Carter.
2: Ja, dan heb je gelijk. Ja, ja.
0: Backstreet Boys met I Want It That Way.

0: gaat hier helemaal fout in de studio. Echt. Ik weet niet wat Ralf vandaag heeft. Je bent echt heel grappig vandaag, Ralf.
1: Oh, dat ben ik toch altijd? Of nu extra?
0: Extra, ja, zeker.
1: Zo jammer dat dat niet op de radio kan. Hè? Dat het allemaal zo als de microfoon uitstaat. Hè?
0: Ja, dit
1: moet er iets mee doen. Moeten er iets mee doen, krijgen. Katie? Zullen we dat een keer doen?
0: Ja, zeker.
1: Dan gaan we helemaal los.
0: Hé, maar wel eventjes wat ik wil zeggen. Tante Wille heeft onze ergernis gemist. Tante Wille, degene die overal...
1: Ja, dat was met de bondscoach natuurlijk.
0: Ja,
1: even
0: maar
1: belangrijker
0: goed. Ja, het ging over het WK natuurlijk. Ja. Maar ze heeft hem wel gemist, omdat ze spelletjes had te doen. Het valt dat ding al iedere keer uit.
1: Onze trouwste fan.
0: Ja.
1: Dat kan eigenlijk niet.
0: Nee. Ja, en voor hetzelfde hebben we ze nodig. Hè? Want ze weet altijd nodig. Hè? Want ze weet altijd raad.
1: Ja. Altijd,
0: Ik wil wel even gezegd hebben dat ze van de week natuurlijk in Castricum.

0: Maar dat moeten we wel, ja, die telefoonlijn werkt nog steeds niet. Nee, hè? Dus we moeten nog een manier verzinnen hoe ze in de uitzending komt. En als moeten ze maar gewoon iedere week even lekker live gezellig langskomen. Toch?
1: Dat is een heel goed idee.
0: Ja, hè? Ja, ja, ja.
1: Bij deze.
0: Nou, bij deze. Nou, dit nummertje, dat was Whole Again van Atomic Kitten. En mijn lieve nicht Janine, jouw lieve zus Janine, die zei net van dat het ook eentje van haar favorieten is. Vind ik wel grappig, want dat hebben we alle twee. Dus misschien, lieve schat, hebben we nu gelijk een goed nummer voor ons feestje. Hè? Dat we dan gezamenlijk...
1: Zo'n openingsnummer. Ja,
0: ja, dat is misschien een beetje... Nee, dat is te traag. We moeten wel even met een knal, even, met de knal even, erin even natuurlijk. Knal, hè?
1: Ja.
0: Ja, precies. Nou, deze Britse meidengroep... werd opgericht in 1988. Die namen, ik vind ze allemaal maar lastig hoor.
1: In 88?
0: 98.
1: Oh, zei ik 88 dan? Ja, had gekund, maar ik dacht van, dat is
0: sorry.
1: Iets...
0: Nee, ik heb ook duidelijk 98 gestaan. Dus als ik het verkeerd gezegd heb, dan is het gewoon omdat de hitte naar mijn hoofd is gestegen. Natasha Hamilton, Liz McClanen en Jenny Frost... Dat zijn de drie meiden ervan. Ja, nou ook weer Nederland, de Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk, Nieuw-Zeeland. Allemaal de nummer één positie.
1: Ja.
0: Deze hebben ook, en daar sta ik van te kijken, want dat wist ik ook niet dat ze zo groot waren. Maar ook dus inderdaad meer dan 10 miljoen platen verkocht.
1: Maar die waren die tijd echt heel groot.
0: Ja.
1: Ja, ja. Ja, Atomic Kitten.
0: In 2004 ook weer uit elkaar. Dus ja, weet je, zo lang zijn ze allemaal niet bij elkaar, hè?
1: En weer bij elkaar ondertussen?
0: Ja, wel af en toe. Nou ja, dan heb je het weer. Af en toe zo'n reunietje. Ja, ik heb altijd zoiets van, ja, als ze dan weer misschien geld nodig hebben, dan...
1: En wij kopen de kaartjes.
0: Ja. Tante Wil, die zegt langskomen, moet ik op de fiets? Ja. Of ome Peet. Dat hij even rijdt.
1: Ja, dus eigenlijk zegt ze nu van dat wil ik wel doen. Maar dan moet er wel een taxidienst vanuit Cape met Ralf.
0: Ja, moet ik wel opgehaald worden met die dikke witte limo.
1: Die contractbespreking gaan we nog doen.
0: Ja, ja, ja. Contractbespreking. Tante Wil, we komen hier op terug.
1: Ja, want het is gewoon te leuk om de luisteraar
0: te onthouden, toch? Ja, ja. Oké.
1: Okay. Mag ik hem weer oppakken?
0: Ja, mag hem oppakken.
1: De volgende, daar verheug ik me eigenlijk al de hele uitzending op.
0: Ja, daar heb je het de hele tijd al over.
1: Ja, boybands. En er is een boyband. Ik ben de enige in Nederland die hem nog kent. Not, maar goed.
0: Ik ook,
1: destijds, en dan kijk ik even op mijn blaadje. Oh, er staat het jaar al niet bij. Maar dan praat ik over eind jaren 90. Ja, dan moet ik maar zelf iets ervan maken. Had je natuurlijk Linda, Roos en Jessica.
0: Ja.
1: Hadden we die ook als girlband trouwens kunnen...
0: Ja, dat had gekund.
1: Had gekund, hè? Want je hebt trouwens er net uitgezocht. Dat vergeet ik te zeggen.
0: Zeker.
1: Een echte girlband of een boyband is uitgekozen op de zang... Maar echt alleen de zang. Dus
0: alleen
1: ze spelen
0: de zang.
1: Nooit instrumenten.
0: Nee, en dat is wat ik als voorbeeld gaf van de Golden Earring bijvoorbeeld.
1: Ja,
0: ja, het gaat puur alleen om zang. Vaak ook wat danspasjes.
1: Ja.
0: En natuurlijk vaak samengesteld door een muziekmaatschappij of een plaatmaatschappij. De manager, dat soort dingetjes. Ja. Ja.
1: Oké, okay. Dat even terzijde. Even terug naar Linda, Roos en Jessica, zei ik. En toen dachten ze in de soapwereld, de muziek soapwereld, dachten ze van nou, als we dat bij de females kunnen, dan moet er ook een mannelijke variant mogelijk zijn. Ja. En toen keken ze de soapserie zo eens rond. En toen hadden ze Chris Segers.
0: Die was toen inderdaad heel lekker.
1: Toen hadden ze Michiel de Zeeuw.
0: Ja.
1: Toen hadden ze Winston Gerstanovic.
0: Kakballetje.
1: Ja, maar dat precies wat jij zegt. Voor ieder wat wils.
0: Ja,
1: het waren vier.
0: Absoluut, absoluut.
1: Jimmy Geduld zat er ook bij.
0: Ja,
1: het waren natuurlijk
0: leuk.
1: Vier totaal verschillende
0: Jimmy Geduld,
1: mannen. En die hebben dus een Nederlandse boyband geformeerd. En die heette For Fun. Vier Fun. For Fun. En die hebben dus één hit gehad, denk ik. Ook maar één nummer in totaal. Maar goed, toch leuk om te leuk om niet te draaien. Dus die wilde ik er graag bij hebben. Van eigen bodem, hè. Een echte Nederlandse boyband.
0: Kom maar eens om dan.
1: For Fun met Levenslang.

0: en The Pins, een hele grote disco-hit eind 1980. Ook weer de nummer 1 positie in Nederland en België. Geschreven wederom door Hans van Hemert en Piet Sauer, hetzelfde als van Luf. Is niet normaal hoor, hoeveel dat hij ook van Hans van Hemert.
1: Ja, Hans van Hemert.
0: Achter hoeveel nummers hij zit.
1: Ja.
0: Het is een Britse zangeres, Debbie Jenner. Die is naar, op haar 20e naar Nederland gekomen. Wilde hier een balletschool starten. En werd bekend als danseres in Topop.
1: Ah, weet je nog? Bij Ad Visser.
0: Bij
1: Penny.
0: Yes.
1: Bij Penny de Jager.
0: Ja, of het met Penny, dat weet ik niet. Okay. Maar in ieder geval, daar is ze ontdekt. Door die Piet Sauer dan. En die vond het wel leuk om dan een bandje op te richten. Dus zij stond daar als frontlady, zeg maar. Dan achter de pins. Allemaal vrouwen. Wat dan weer een grappig feitje is. Dat je op de muziek, wat we net gehoord hebben. Dus niet de pins hoort zingen. Maar dat is weer de stem van Trudy van den Berg. En ik weet niet of jij weet wie Trudy van den Berg is. Maar dat is Saskia. Van Saskia en Serge.
1: Oh, nou. En zo is de cirkel weer rond.
0: Toch? Ik vond dat heel grappig. Nooit geweten.
1: Nee, Trudy van den Berg. Saskia. Trudy,
0: ja, ja.
1: Artiestennaam Saskia.
0: Saskia. Ja. Janne Zwaan.
1: Ja, die ook.
0: Ja. Nou, ze gingen in 1982 gingen ze alweer uit elkaar. Want ze hadden ruzie in de band. Zoals bij zoveel van die bandjes gebeurt natuurlijk. De Pins zelf die gingen verder als Risqué. Ik heb nooit... The Girls Are Back in Town. Geen idee.
1: Zeg maar niks.
0: Nee, maar ook niet. Dus zal het geen groot succes geworden zijn. En Debbie die ging verder als Pilates en fitnessdocent.
1: Ja,
0: ze had er toen natuurlijk al een beetje in, hè, met die aerobics.
1: Ja, dat had toch Olivia Newton-John op een gegeven moment ook?
0: Ja.
1: Dat physical. Dat was echt heel... Ja,
0: ja jongens, zo'n haarband had ik dan ook.
1: Ja, die begin jaren 80. Ja.
0: Maar dit nummer,
1: jij stond voor de spiegel, zei je net.
0: Ik heb net, en dat is echt werkelijk waar. Dan kun je aan ons paar vragen. Ik heb gewoon de vloerbedekking kaal gedanst. Want die had zo'n antieke spiegel met twee van die hele... Of een kast met twee van die hele grote spiegels. Ja, en daar heb ik hele shows. Daar heb ik hele tournees gegeven, zeg maar. En
1: ook zo dit nummer, jammer dat er niks van bewaard gebleven is, hè?
0: Ja, er is inderdaad geen beelden
1: zo
0: van.
1: Zo jammer.
0: Ja, dat is wel jammer. Want toen deed ik op dit nummer nog... Shine up. Boom. En dan deed ik mijn been zo helemaal de lucht
1: ja,
0: in.
1: Ja, nou, dat is goud.
0: Maar dat kan ik je nog een keer laten zien.
1: Ja, nou.
0: Oké, Isa?
1: Heb je ook zo'n zin in de gabbelplaat?
2: Ja.
0: Ik heb er heel veel zin in. Heb jij hem klaar, Is?
3: Het is tijd voor de grabbelplaat.
2: Zeker.
1: Help ons alsjeblieft, hè, want soms zitten we echt met handen in het haar. We denken, oh,
0: ja.
1: Geen idee. Dus als iemand het
0: luisteraars,
1: weet...
0: Luisteraars, doe mee,
1: geef
0: hè.
1: Door.
0: Ah, ik ben heel benieuwd.

0: Nou ja, ja, wij zitten hier echt van, oké, okay, luisteraars weten het ook niet.
1: Ik heb hem wel eens eerder gehoord.
0: Jij zegt dat je hem kent, maar...
1: Ja, maar ik weet niet welke groep of zanger erbij hoort. We zaten wel te denken aan, wat zeiden we, eind jaren 70, begin jaren 80.
0: Ja, dat denken we. Dan. Ik heb heel vaak gehoord Heartache Avenue,
1: hè?
0: Dus dat moet dan waarschijnlijk de titel zijn, denk ik. En dan, ja, ik hoor die backing vocals allemaal wel. Die zijn flink aanwezig, maar is het alleen een zanger? Ik ga voor een zanger. En jij?
1: Ik weet het niet. Nee.
0: Blanco.
1: Nee, blanco, ja.
0: Nou, dan gaan we naar Isa kijken. Isa, heb jij inderdaad wat informatie of niet?
2: Ja, waar wil je mee beginnen? Wil je het jaartal?
0: Het jaartal. Wij denken dus inderdaad eind jaren 70, begin jaren 80.
2: 1983.
1: Ja. Nou. Oké. Okay. Nou. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja. Yeah.
0: Is het de titel? Heartache Avenue.
2: Ja.
1: Ja. Zo. 2 van de 3 goed. En de derde?
0: Ik denk een zanger.
2: Derde is niet goed.
1: Een groep?
0: Zangeres?
1: Kan ook.
2: Het is een Engelse popband.
1: Ja.
0: Oh?
2: Ja, hoe ga ik het uitspreken? De Maisonette.
1: Hoe?
2: Hoe zeg je dit?
1: Kun je het singeltje ook laten zien? Oh.
0: Ja, ik zie... Wacht even, Isa.
1: Ik kan het niet zien van hier af.
0: Want... Het is veel te klein. De Maisonettes. Zeg me helemaal niks.
1: Draai ze om.
0: Maisonettes. Maisonettes. Maisonettes. Nee, zeg me helemaal niks.
1: Nooit opgekomen.
0: Nee.
1: De Maisonettes.
0: Ja, maar het is wel inderdaad een band.
1: Nou, toch
0: ik
1: redelijk.
0: Zie ook al inderdaad die achtergrondzangeressen leuke pasjes
1: doen.
0: Ik
1: heb ooit eerder gehoord. Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Nee, ik had er niet opgekomen. Maar ik vond het wel een nummertje wat erbij past.
1: De luisteraars ook niet, hè?
0: Nee.
1: We hadden geen respons.
2: Maar toch goed gepakt, hè? Toch een beetje een...
1: Een beetje boyband, hè?
2: Een beetje een band, toch? Ja. Geen girl boyband, maar wel een band.
0: Het is wel een band. Ik dacht eventjes dat er... dat wel iemand iets wist, maar het was een berichtje van Frederik die het totaal niet erg vond dat ze op dit moment voor de sluis moest wachten, want ze heeft ons opstaan.
1: Ah,
0: dus,
1: dan wordt wachten leuk.
0: Dan wordt wachten
1: Kate,
0: heel
1: met
0: leuk.
1: Ralf.
0: Dan doet wachten er ook helemaal niet meer toe.
1: Na de Maisonettes gaan we lekker door met onze lijst van boybands. Ja, het is weer een girlband. Het is weer een boyband die ik heb.
0: Ja,
1: het spijt
0: precies.
1: Me.
0: Ja.
1: Het is weer een boyband, maar
0: toch
1: niet zomaar
0: is dat grappig.
1: Westlife.
0: Hey.
1: Westlife is opgericht in 1998 door onder andere Boyzone-zanger Ronan Keating. Hij zat er zelf niet in, maar hij heeft het wel een soort van opgericht. Die dank van, ik weet hoe het werkt nu.
0: Die kent de klappen van de zweep natuurlijk.
1: Ik ga nog een boyband oprichten. Westlife.
0: Ja, precies.
1: Het liedje wat we nu gaan horen is Uptown Girl. En zit het goed?
0: Ja, je zit hartstikke goed.
2: Ik zit de hele tijd te kijken naar Westlife. En toen zei in één keer Uptown Girl tot... Oh.
1: Westlife.
0: Oh, je dacht dat we het nummer Westlife hadden. Ja,
2: ik was even in paniek.
0: Ja, nee hoor, niks aan het handje.
1: Uptown Girl, daar hoef ik natuurlijk niks over te zeggen. Want het is natuurlijk een knoeper van een hut geweest voor Billy Joel. Het is gewoon een remake van het origineel.
0: Ja.
1: Uit 2001, Westlife met Uptown Girl.

0: fly.
1: Lekker, hè?
2: Zit hier behoorlijk mee te swingen.
1: Ja, hè? Ja, vind ik een lekker nummertje. Ja. Ik zei net tegen jou dat ik hem al heel vaak gehoord heb. Maar dat komt natuurlijk omdat Isa een hele lange tijd Little Mix fan is geweest. En ik vond het zelf ook altijd een heel leuk nummertje voor hun. Vooral omdat het gaat ook over zelfvertrouwen. He, dat moeders naar een dochter zo van, huppatee, spreid je vleugels en ga de wereld ontdekken. Nou, Little Mix die ontstond natuurlijk, denk dat we het vaker hebben benoemd hier, bij de X-Factor. Werden ook weer, deden allemaal apart auditie, werden door, dat zal ook wel weer die ene man zijn, denk ik, Simon
2: Huppeldepup,
1: Kauwel, dat ze bij elkaar zijn gebracht. Isa zit na te denken.
3: Volgens mij niet specifiek door hem.
1: Oké, maar wel door, ze deden allemaal apart auditie, hè? Ja, werden bij elkaar gebracht. Wonnen ook de finale van X-Factor.
3: Ja.
1: Als eerste samengestelde damesband. Oké, Isa, ik weet niet of ik het allemaal goed uitspreek. Perry Edwards, Leanne Pinnock.
3: Ja.
1: Ja. Jade Thirlwall en Jesse Nelson.
3: Nou.
1: Hey. Schud ik gewoon even uit met mijn korte mouwen die ik aan heb. Dat bedoel ik. Ja, nou ja, het is natuurlijk ook miljoenen albums verkocht. 15 miljard keer gestreamd. Dus ja. En toch nog, merk ik vaak als ik het dan over had, over jou van Little Mix, dat toch heel veel mensen hier Little Mix niet kennen.
3: Ja, in Engeland wel.
1: In Engeland,
3: maar
1: waanzinnig
3: buiten
1: populair.
3: Buiten Engeland niet zo.
1: Nee. Zo excellent een bepaalde doelgroep natuurlijk. Die meiden een beetje die leeftijd. Helaas zijn ze uit elkaar, hè?
3: Ja, ze noemen het een pauze, maar je weet hoe dat gaat. Ja. Maar ze zijn wel allemaal actief, maar dan solo. Dus dat is nog wel. Jade stond afgelopen, was het vorige week? Vorig weekend? Pinkpop?
1: Oh, Pinkpop?
3: Ja.
1: Zo, nou. Hé, hey, dat is ook leuk natuurlijk, hè?
3: Ja.
1: Trouwens, nog een stukje van zitten kijken, Pinkpop.
2: Ja, we hebben niks meer gehoord van onze nichte Diana, hè? Of het leuk was.
1: Nee, Diana, moet je eens een keer eventjes ons over updaten.
2: Altijd wel mooi.
1: Ja, want god, ik weet niet meer hoe het heet. Maar we hebben inderdaad zitten kijken naar Isa. Hoe heette die zangeres uit Zweden?
3: Sarah Lawson.
1: Ja, die was ontzettend goed, moet ik zeggen. Hè? Een hele leuke show gaf ze weg. En daarna was het de afsluiter. Ik weet niet meer hoe ze heette. Die twee jongens.
3: 21 Pilots?
1: Ja. Ken je die, Ralf? Hele bijzondere.
3: Dat hebben we snel afgezet.
1: Dat schijnt toch wel. Als je
3: smaak.
1: De betekenissen en zo erachter, zit daar wel iets moois achter. Dus ik was heel benieuwd inderdaad of ons Diaan daar ook naar geluisterd heeft op Pinkpop. Dus, maar goed. Door. Jij hebt er nog eentje.
2: Ik heb er nog eentje.
1: Ik ben heel benieuwd. Volgens mij is dit je eerste en enige girlband.
2: Nou, ligt eraan hoeveel tijd we nog hebben. Maar het is in ieder geval mijn eerste girlband. Inderdaad. Ook meteen een best wel een oudje.
1: Ja.
2: En Vogue.
1: Ja.
2: Beetje een soul R&B groep. Opgericht in 1989. Dit nummer wat we nu gaan luisteren is My Lovin'. You're Never Gonna Get It. Uit 1992.

0: Lieve luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van 2 uur lang boybands en girlbands. Bands komen en gaan, bezettingen veranderen, groepen vallen uiteen, komen weer terug bij elkaar. Maar de muziek die blijft en bij de eerste noten kunnen we ze al vaak meezingen. Het mooie aan deze boy- en girlbands is dat iedereen er wel een herinnering aan heeft. Misschien hing er wel een poster op je kamer, stond je uren in de rij voor een concertkaartje, nam je hits op vanaf de radio, op je cassettebandje of oefende je de danspasjes voor de spiegel. Nou, dat was ik dus bijna bij alles. We hebben in ieder geval genoten om even terug in de tijd te gaan en hopelijk jullie ook. Misschien zat je favoriete band er niet bij, of wel, maar goed, dan komt hij vast nog wel een keer voorbij in onze andere uitzendingen. Volgende week, dan zijn wij er weer met een gloednieuw thema, dus zorg dat je er dan ook weer luistert. Volg ons op social media en deze uitzending wordt morgen tussen 8 uur en 10 uur 's avonds herhaald bij Rozen Radio en zondag tussen 2 en 4 in de middag bij de ORTS. Bedankt voor het luisteren, blijf veel drinken met deze temperaturen en heel graag tot volgende week bij Kepert Ralf.
1: Ja, en natuurlijk, als je van girlbands houdt, kregen we net door dat T42, het programma van onze collega Beb Hendriksen, wat hierna om 1 uur wordt gestart.
0: Ja.
1: Er zit heel veel muziek van Luf. Dus houd je van Nederlandse girlbands.
0: Blijf lekker luisteren.
1: Zit je goed bij Beb Hendriksen T42.
0: Ja.
1: En dan rest mij niks anders dan te zeggen, tot volgende week.
2: Tot volgende week.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer, een goedenavond.
1: Een bosbrand in de bergen van Catalonië, niet ver van de Costa Brava, is na een dag blussen nog niet onder controle en breidt zich volgens Spaanse media juist uit door harde wind en droogte. De brand zou inmiddels 1000 hectare beslaan. Dierproeven op apen mogen ook na 2030 doorgaan. Dat schrijft minister Rianne Letschert van Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de D66-minister zijn de proeven nog nodig voor onder andere de ontwikkeling van geneesmiddelen. Paus Leo heeft in zijn eerste grote toespraak tot de Verenigde Staten de geschiedenis van het land als gastvrij land voor immigranten geprezen. Dat deed hij in een videotoespraak op de vooravond van het 250-jarig bestaan van zijn thuisland. Hij pleitte voor eenheid, rechtvaardigheid en vrede. In het afgelopen jaar heeft Amsterdam 1836 huurwoningen weer beschikbaar gemaakt voor woningzoekenden. De huizen stonden leeg of werden oneigenlijk gebruikt, dat meldt wethouder Sita Pels van Volkshuisvesting. Met oneigenlijk gebruik wordt bedoeld onderhuur, hennepkwekerijen, illegale hotels en illegale prostitutie. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Billy, let's go get some pizza.
1: How about some Chinese?
0: Oh, even better.
2: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internet.

wat was er dan? Alles geprobeerd. Weer alleen, even wennen. Het ging verkeerd, dat was het dan. Alles weer voorbij.

Dit was hem dan. Dit was het dan. Dit was alles wat ik had.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedenavond.
1: Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. De Mexicaanse president heeft haar landgenoten in aanloop naar de volgende WK-wedstrijd van Mexico opgeroepen op een verantwoorde manier feest te vieren. Er vonden namelijk de afgelopen tijd meerdere dodelijke incidenten plaats. Een bosbrand in de bergen van Catalonië, niet ver van de Costa Brava, is na een dag blussen nog niet onder controle en breidt zich volgens Spaanse media juist uit door harde wind en droogte. De brand zou inmiddels 1000 hectare beslaan. Dierproeven op apen mogen ook na 2030 doorgaan. Dat schrijft minister Rianne Letschert van Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de D66-minister zijn de proeven nog nodig voor onder andere de ontwikkeling van geneesmiddelen. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

0: 24 uur per dag.
1: Rozo Radio.
2: When you get home.

Ik zag de grootvader van Prins en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, olé, olé. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé, olé. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Een goedenavond.
1: Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. De Mexicaanse president heeft haar landgenoten in aanloop naar de volgende WK-wedstrijd van Mexico opgeroepen op een verantwoorde manier feest te vieren. Er vonden namelijk de afgelopen tijd meerdere dodelijke incidenten plaats. Een bosbrand in de bergen van Catalonië, niet ver van de Costa Brava, is na een dag blussen nog niet onder controle en breidt zich volgens Spaanse media juist uit door harde wind en droogte. De brand zou inmiddels 1000 hectare beslaan. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer, een goede nacht.
1: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer, een goede nacht.
1: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 6